0: een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: In Nederland is er een explosie geweest bij het hoofdkwartier van de links-liberale regeringspartij D66 van premier Rob Jetten. Er is een vuurwerkbom via de brievenbus naar binnen gegooid. Niemand raakte gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt. Over zijn motief is nog niks bekend. De explosie zorgt ook voor ontzetting bij andere politieke partijen in Nederland. Maar we laten ons niet intimideren door geweld, schrijft de premier online. Pro-Palestijnse actievoerders bezetten nu ook het UFO-gebouw van de Gentse Universiteit. Ze bezetten ook al 2 weken een ander gebouw. Ze vragen dat de universiteit alle banden met Israëlische instellingen verbreekt. De universiteit vraagt de actievoerders om de bezetting te stoppen en dreigt met juridische stappen. Donald Trump geeft de Europese Unie tot 4 juli om het handelsakkoord met de VS goed te keuren. Doet Europa dat niet, dan dreigt Trump met hogere invoerrechten. Het Europees Parlement wil eerst garanties dat ook de VS hun afspraken naleven. Een Amerikaanse handelsrechtbank verklaart trouwens de wereldwijde invoerheffingen van 10% naar de VS onwettig, op basis van een oude wet. 3 kleine bedrijven waren daartegen naar de rechter gestapt. De Amerikaanse regering moet de onterecht geïnde invoerrechten nu aan hen terugbetalen. De jaarlijkse pleisteractie van het Rode Kruis heeft 4,1 miljoen euro opgebracht. Dat is iets meer dan vorig jaar. Allesamen zijn meer dan 400.000 pleisters verkocht. De opbrengst is voor de lokale afdelingen. De finale van de Europa League voetbal gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Aston Villa versloeg in de terugwedstrijd Nottingham Forest met 4-0. En Freiburg klopte Braga met 3-1. In de Conference League gaat de finale tussen het Spaanse Rayo Vallecano en Crystal Palace. Dat won van Shakhtar Donetsk. Rayo Vallecano ging winnen bij Strasbourg-Alsace. Het kwik gaat straks naar 18 graden en de opklaringen maken stilaan plaats voor wolken en hier en daar ook een bui. Morgen een zachte zaterdag met veel zon en 22 graden. Zondag weer meer wolken en kans op regen.
1: De beste muziek
2: hoor je hier.
3: Radio Memory.
1: U luistert naar West Express met Mike.

Welkom in de vrijdagse aflevering van de West Express. We begonnen met Tony Orlando en Down and Tie a Yellow Ribbon Round the Aldo Tree. Enige Nederlander die in Frankrijk succes haalde. Hier is Dave.

letterlijk en figuurlijk een golden memory. I remember Elvis Presley, Danny Mirror. Een gigantische hit van Dave Barry. The Strange Effect on Me.

0: Dave Barry met zijn handje voor het gezicht, weet je nog, in de jaren 60. The Strange Effect on Me. En jetzt die Duitse slager.
1: Michaela.
0: Petra Ilitsch.

Deze keer van Norma Handy. En hij heeft een knalrode gummiboot. En mocht je nog twijfelen wanneer de West-Express op antenne is, wel, van maandag tot vrijdag. Heel toepasselijk de web, Monday to Friday.

Als je meer wilt weten gekomen over Mike West, kan je altijd een kijkje nemen op mijn eigen website www.mike-west.eu. Kom je alles te weten over mijn radioverleden, mijn hobby's en de orkesten waar ik in heb gespeeld. Hier zijn de Tramps, Hold Back the Night.

Het is wel bijna tijd om afscheid te nemen. Nee, het is tijd om afscheid te nemen. Uitsmijter voor vandaag wordt Phil Collins met You Can't Hurry Love, een oude hit van de Supremes. Wat voorlaatste deze, The Pointer Sisters. I get so excited. Heel fijn weekend en graag tot maandag.

0: Nederland is er een explosie geweest bij het hoofdkwartier van de links-liberale regeringspartij D66 van premier Opiette. Er is een vuurwerkbom via de brievenbus naar binnen gegooid. Niemand raakte gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt. Over zijn motief is nog niks bekend. De explosie zorgt ook voor ontzetting bij andere politieke partijen in Nederland. Maar we laten ons niet intimideren door geweld, schrijft de premier online. Pro-Palestijnse actievoerders bezetten nu ook het UFO-gebouw van de Gentse Universiteit. Ze bezetten ook al 2 weken een ander gebouw. Ze vragen dat de universiteit alle banden met Israëlische instellingen verbreekt. De universiteit vraagt de actievoerders om de bezetting te stoppen en dreigt met juridische stappen. Donald Trump geeft de Europese Unie tot 4 juli om het handelsakkoord met de VS goed te keuren. Doet Europa dat niet, dan dreigt Trump met hogere invoerrechten. Het Europees Parlement wil eerst garanties dat ook de VS hun afspraken naleven. Een Amerikaanse handelsrechtbank verklaart trouwens de wereldwijde invoerheffingen van 10% naar de VS onwettig, op basis van een oude wet. 3 kleine bedrijven waren daartegen naar de rechter gestapt. De Amerikaanse regering moet de onterecht geïnde invoerrechten nu aan hen terugbetalen. De jaarlijkse pleisteractie van het Rode Kruis heeft 4,1 miljoen euro opgebracht. Dat is iets meer dan vorig jaar. Allesamen zijn meer dan 400.000 pleisters verkocht. De opbrengst is voor de lokale afdelingen. De finale van de Europa League voetbal gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Aston Villa versloeg in de terugwedstrijd Nottingham Forest met 4-0. En Freiburg klopte Braga met 3-1. In de Conference League gaat de finale tussen het Spaanse Rayo Vallecano en Crystal Palace. Dat won van Shakhtar Donetsk. Rayo Vallecano ging winnen bij Strasbourg Alsace. Het kwik gaat straks naar 18 graden en de opklaringen maken stilaan plaats voor wolken en hier en daar ook een bui. Morgen een zachte zaterdag met veel zon en 22 graden. Zondag weer meer wolken en kans op regen.
1: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kruisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of ambi-bjorn@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.

Gelukkig had ze net voor het programma de discobal is opgeblonken. Mijn charmante assistenten Charlie en Cal en Shame, Shame, Shame. Goedemorgen. Welkom op deze vrijdag 8 mei. We gaan richting het weekend en daar gaan we een goede start mee nemen.

brengt ons direct naar de zomer natuurlijk. Aan de Spaanse stranden. Playa de Haro. Of ja, wat kan je nog naartoe? Benidorm. De Costa del Sol. Costa Blanca. Leggen we toe voor natuurlijk in de zomer. Straks Herbert. Maar eerst Queen en David Bowie. En die heerlijke Under Pressure.

0: die onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck, daarvan wordt meestal gezegd, vakmanschap is meesterschap.
1: Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in Vollezele, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvk.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen. Het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory. Goedemorgen.

Lisa Lisa en de Cold Jam. Head to toe bij Radio Memory op de vrijdag. Goedemorgen. Zo dadelijk Paul McCartney en My Brave Face. En nu had ik zo zin om te roepen. Jackie Lafon. Of Barbara Streisand. Ja, er zijn twee verschillende versies op gemaakt. Maar dit is nog de originele. Bonnie M.

0: In de ochtend show, My Brave Face.
1: Ja, dat moet hij niet zien in de ochtend. Gelukkig staan de camera's af. Oh yeah. Er is er ook geen Facebook Live.
0: Nee, dat gaan we niet doen.
1: Als je mijn haren moet zien, amai. Staan langs alle kanten. Maar ja, dat is het ochtendgevoel, hè?
0: Prince! En zo

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Radio Memory. Goedemorgen.

Hadden we even een paar vingerafdrukken op de discobalweg geveegd. En ik heb dat laten doen met dat magische doekje. Weet je wel? De Trams and Shout van Snowden. Hey! Goedemorgen. Welkom in een nieuwe dag. Het is vrijdag. Met Huino is en...

was Yes, I Just Might in de ochtendshow. Vrienden, we gaan naar nieuws en weer. En ik heb een momentje met Salim Segers. Manolito, tot zo.

0: In Nederland is er een explosie geweest bij het hoofdkwartier van de links-liberale regeringspartij D66 van premier Opjette. Er is een vuurwerkbom via de brievenbus naar binnen gegooid. Niemand raakte gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt. Over zijn motief is nog niks bekend. De explosie zorgt ook voor ontzetting bij andere politieke partijen in Nederland. Maar we laten ons niet intimideren door geweld, schrijft de premier online. Pro-Palestijnse actievoerders bezetten nu ook het UFO-gebouw van de Gentse Universiteit. Ze bezetten ook al 2 weken een ander gebouw. Ze vragen dat de universiteit alle banden met Israëlische instellingen verbreekt. De universiteit vraagt de actievoerders om de bezetting te stoppen en dreigt met juridische stappen. Donald Trump geeft de Europese Unie tot 4 juli om het handelsakkoord met de VS goed te keuren. Doet Europa dat niet, dan dreigt Trump met hogere invoerrechten. Het Europees Parlement wil eerst garanties dat ook de VS hun afspraken naleven. Een Amerikaanse handelsrechtbank verklaart trouwens de wereldwijde invoerheffingen van 10% naar de VS onwettig, op basis van een oude wet. 3 kleine bedrijven waren daartegen naar de rechter gestapt. De Amerikaanse regering moet de onterecht geïnde invoerrechten nu aan hen terugbetalen. De jaarlijkse pleisteractie van het Rode Kruis heeft 4,1 miljoen euro opgebracht. Dat is iets meer dan vorig jaar. Allesamen zijn meer dan 400.000 pleisters verkocht. De opbrengst is voor de lokale afdelingen. De finale van de Europa League voetbal gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Aston Villa versloeg in de terugwedstrijd Nottingham Forest met 4-0. En Freiburg klopte Braga met 3-1. In de Conference League gaat de finale tussen het Spaanse Rayo Vallecano en Crystal Palace. Dat won van Shakhtar Donetsk. Rayo Vallecano ging winnen bij Strasbourg-Alsace. Het kwik gaat straks naar 18 graden en de opklaringen maken stilaan plaats voor wolken en hier en daar ook een bui. Morgen een zachte zaterdag met veel zon en 22 graden. Zondag weer meer wolken en kans op regen.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
3: Kleine vogel, ga maar zweven.
2: Fanclubleden betalen 25 euro inkom, niet-leden 29 euro. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 42 23 29.

0: DJ-licious
1: en Milo.
0: Forever Young, dat is een goed gevoel.
2: Hey, hallo, mijn naam is Frederik en ik ben blij dat u samen met mij luistert naar...

0: Radio Memory nodigt u uit voor hun allereerste krok- en spaghettifestijn à volonté.
1: Op zaterdag 9 mei van 4 's middags tot 10 's avonds. In zaal Willem Tell, Hernestraat 5 in Tollenbeek, Pajottegem.
0: Geniet van heerlijke kroks, dampende spaghetti en een lekker voorgerecht. En dat allemaal voor slechts €16.
1: Liever afhalen? Dat kan. Breng gewoon je eigen middelen mee.
0: Reserveer vandaag nog via info@radiomemory.be of bel Hilde op 0495 55 30 44.
1: Kun je er niet bij zijn of twijfel je nog? Steun Radio Memory dan met een waardekaart van €5. Die kan u ook gebruiken aan de kassa. Radio Memory rekent op u.
0: U komt toch ook?
1: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis, live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten. Zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
2: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
1: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parikebrakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 13:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475-901-3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
2: Ik zie je graag.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goedemorgen.

Jelly Roll. And I'm good. Heb je zin in wat rock'n'roll op een vrijdagochtend? Wel, ik bied het je zo aan met Bon Jovi. And Living on a Prayer. Maar eerst Tina Charles.

0: Na prayer.
1: Goedemorgen.
0: Ja. De ochtendshow, deel 2. Mag ik u een vraag stellen? Heb je al plannen voor morgen? En als u zegt nee, wel, ik heb een goed plan voor u. Lekkere spaghetti of een lekkere croque-monsieur gaan eten. En dan steunt u een goed ding. En dat zijn wij, Radio Memory. En dat allemaal in de zaal Willem Tell. Kom er zeker naartoe. Met nu Bonnie Pointer.

0: iets te vieren? Bij ons vind je altijd een briljant idee. En dat mag je letterlijk nemen. Want Juwelen Danny de Rover heeft uurwerken en juwelen in zilver en goud voor elke gelegenheid. Of om gewoon jezelf eens lekker te verwennen. Juwelen de Rover, schitterend in elk detail. Ook voor alle herstellingen kan je bij ons terecht. Ontdek onze website juwelenderover.be, volg onze Facebookpagina of bezoek onze totaal vernieuwde zaak in de Opstalstraat 33 in Velzeke. Je bent er welkom op dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur. Juwelen Danny de Rover, dat zijn uurwerken en juwelen waar muziek in zit.
1: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neven, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
2: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
1: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parijke-Brakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 13:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475 901 3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
2: Ik zie je graag.
3: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
6: Goedemorgen.

In de 80's had Soul to Soul een paar hitjes. Ze hebben het nog eens opnieuw geprobeerd in de Zero's, maar nee, dat succes haalden ze niet meer. Keep On Moving was één van die. We gaan eens kijken naar welk moment dat we nog gaan staan in Segers. Dat wordt één van zijn grootste hits.

0: Ons land is een draaischijf voor georganiseerde misdaad. Dat schrijft het laatste nieuws op basis van een Brits onderzoek. Daaruit blijkt dat België het moeilijk heeft om geld uit illegale activiteiten op te sporen en in beslag te nemen. Er zou naar schatting zo'n 10 miljard euro aan crimineel vermogen circuleren. Ons land zet nochtans sterk in op de strijd tegen drugscriminaliteit en dealers. Maar het misdaadgeld blijft dus buitenschot. Criminelen zouden vooral gebruik maken van contant geld en schijnbaar legale handelszaken om opbrengsten wit te wassen. De federale gerechtelijke politie kon vorig jaar nog geen 200 miljoen euro aan crimineel vermogen in beslag nemen. Het aantal langdurig zieken in ons land heeft een nieuw record bereikt. Dat meldt het RESIF. In totaal zijn zo'n 576.000 mensen al meer dan een jaar arbeidsongeschikt. De stijging verloopt wel trager dan gedacht en bij werknemers onder de 65 is er zelfs een daling. De regering De Wever nam begin dit jaar extra maatregelen om meer langdurig zieken aan het werk te krijgen. De Verenigde Staten en Iran hebben elkaar afgelopen nacht beschoten bij de zeestraat van Hormuz. Volgens het Amerikaanse leger nam Iran eerst Amerikaanse schepen onder vuur. Teheran spreekt dat tegen en zegt dat de Verenigde Staten eerst een Iraanse tanker en een ander schip aanvielen. Volgens de Amerikaanse president Trump blijft het staakt het vuren wel van kracht. Hij vraagt Iran opnieuw om snel een overeenkomst te sluiten. Het land heeft nog niet gereageerd op het laatste Amerikaanse voorstel. Zangeres Bonnie Tyler, bekend van onder meer de wereldhit Total Eclipse of the Heart, ligt in een kunstmatige coma na een spoedoperatie aan haar darmen in het Portugese Faro. Ze is opgenomen op de afdeling intensieve zorgen. De dokters kunnen moeilijk inschatten hoe haar toestand de komende uren zal evolueren. De zangeres zou normaal op 22 mei optreden op een muziekfestival in Malta en op 30 mei in Duitsland. Bonnie Tyler is 74. We krijgen een bewolkte dag. Het zou wel overwegend droog moeten blijven bij zo'n 17 graden. Morgen mogen we zonnig en warm weer verwachten. De temperatuur kan dan plaatselijk oplopen tot 23 graden.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees stellen voor. De 15e editie van Slagerfeest Tofste Feest. Met onder meer Sam Goris. Willy Sommers, Christophe en Louis Lyon. Op zaterdag 21 november in Puurs Evenementenhal. Info 0476 885 654 of slagerfeesttofstefeest.be. VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen. Met de steun van Proax, de groeiarchitect voor ondernemers en Comfo Plus.
2: KFC MZ Tollenbeek nodigt u van harte uit op hun spaghetti en croque monsieur avond. Zaterdag 16 mei aanstaande, vanaf 6 uur 's avonds. De spaghetti en croque monsieur avond van KFC MZ Tollenbeek. In zaal Willem Tell in Tollenbeek. Zaterdag 16 mei, vanaf 6 uur.
3: Hallo, ik ben Gunter Levy.
4: En ik ben Christian Tongelen.
5: Mijn naam is Davy Gilles en samen zijn wij de Romeo's.

0: begint. En hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
1: You smell fish.
0: Ongewassen. Ech. En ongemanierd.
1: In a minute I'll start to yell.
0: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.

Ja, het blijft toch altijd een van mijn lievelingsplaten. Deze van de Boys Don't Gang, Can't Take My Eyes Off You. En daarmee hebben we ook de deuren geopend hier op deze vrijdag van onze ochtendkroeg. En we gaan er weer een uurtje de grote hits tegenaan gaan gooien. En ja, je weet wel hoe het gaat. Lekker vertoeven in die kroeg natuurlijk met die London Beat. And There's a Beat Going On. Van waar die komt, ik weet het niet.

0: accent continu over die KLE. Gewoon een beetje tegen te steken, geloof me. Maar toch een paar jaar terug in de tijd. En, was een middelmatige hit geweest. Maar nu tijd voor ons eigen Vlaamse en Belgische artiesten. Wat dacht je van deze Salim Segers? En hij zegt, ja, het is tijd voor een feestje. Ach, waarom niet? Een feestje moet erbij kunnen, zeker in de ochtendkroeg.
1: Er zijn zo van die

Ja, tegenwoordig speelt hij mee in series op televisie. Maar toen was het enkel nog muzikaal, deze LL Cool G met I Need Love. En of hij die liefde gevonden heeft, ik dacht van wel, ja. Maar we gaan een grote meneer. Hij is ondertussen ook al wat ouder geworden, maar hij blijft toch zingen. En we kennen hem als de trucker die aan het zingen was. Hij heeft het nog steeds over nachtrijders.

Even terug in de tijd met de divan van Claudia Silva. J'ai pleuré. Of zoals de Strangers het zeiden, ik heb geblad. Voor maar een eerste keer, maar we gaan het tempo ietsje gaan opdrijven met deze Acapulco en Linda Clifford en Ride the Storm.

om beperkt lekker te maken, gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom, welkom. Dit is de Ochtendkroeg. De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love, power and the best music.

Ja, mocht vandaag op deze vrijdag niet ontbreken. En natuurlijk Los Lobos met die La Bamba. Hebben we weer enorm wat afgeklust. Met alle aanwezigen dat hier waren in onze ochtendkroeg. Maar ja, we gaan nog een party verder zetten met deze Love Unlimited. En it's so glad to be a woman. Waarschijnlijk wel, dat ik niet van meespreken.

0: Klassieker deze had u ongetwijfeld willen terughoren.
1: Ik vraag me af of jullie het volgende nog kunnen herinneren.

0: zoals je bent.
1: En dat moeten wij geloven natuurlijk. Willy Sommers en Ik hou van jou zoals je bent. Het was er eentje uit zijn vervlogen tijden van 10 om te zien. Maar ik kan niet juist het jaar, dat is in spijtig genoeg. Maar wow, geen probleem. Tijd voor Kago. En Save My Love.

0: Voilà, dit was het weer voor deze week. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Dat is al die gala, Let the Boy Cry. We gaan de deuren dicht toe van onze ochtendkroeg. Volgende week ben ik weer met een nieuwe reeks hier op je favoriete radio. En op veel luisteren bij de volgende collega's.
1: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij krijg je nog Get Ready en Lilian Saint-Pierre met Geef Me Tijd. Tot volgende week.

0: georganiseerde misdaad. Dat schrijft het laatste nieuws op basis van een Brits onderzoek. Daaruit blijkt dat België het moeilijk heeft om geld uit illegale activiteiten op te sporen en in beslag te nemen. Er zou naar schatting zo'n 10 miljard euro aan crimineel vermogen circuleren. Ons land zet nogthans sterk in op de strijd tegen drugscriminaliteit en dealers. Maar het misdaadgeld blijft dus buitenschot. Criminelen zouden vooral gebruik maken van contant geld en schijnbaar legale handelszaken om opbrengsten wit te wassen. De federale gerechtelijke politie kon vorig jaar nog geen 200 miljoen euro aan crimineel vermogen in beslag nemen. Het aantal langdurig zieken in ons land heeft een nieuw record bereikt. Dat meldt het RESIF. In totaal zijn zo'n 576.000 mensen al meer dan een jaar arbeidsongeschikt. De stijging verloopt wel trager dan gedacht en bij werknemers onder de 65 is er zelfs een daling. De regering De Wever nam begin dit jaar extra maatregelen om meer langdurig zieken aan het werk te krijgen. De Verenigde Staten en Iran hebben elkaar afgelopen nacht beschoten bij de zeestraat van Hormuz. Volgens het Amerikaanse leger nam Iran eerst Amerikaanse schepen onder vuur. Teheran spreekt dat tegen en zegt dat de Verenigde Staten eerst een Iraanse tanker en een ander schip aanvielen. Volgens de Amerikaanse president Trump blijft het staakt het vuren wel van kracht. Hij vraagt Iran opnieuw om snel een overeenkomst te sluiten. Het land heeft nog niet gereageerd op het laatste Amerikaanse voorstel. Zangeres Bonnie Tyler, bekend van onder meer de wereldhit Total Eclipse of the Heart, ligt in een kunstmatige coma na een spoedoperatie aan haar darmen in het Portugese Faro. Ze is opgenomen op de afdeling intensieve zorgen. De dokters kunnen moeilijk inschatten hoe haar toestand de komende uren zal evolueren. De zangeres zou normaal op 22 mei optreden op een muziekfestival in Malta en op 30 mei in Duitsland. Bonnie Tyler is 74. We krijgen een bewolkte dag. Het zou wel overwegend droog moeten blijven bij zo'n 17 graden. Morgen mogen we zonnig en warm weer verwachten. De temperatuur kan dan plaatselijk oplopen tot 23 graden.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487-436490 of 0494-424675. Of Ambi koppelteken Bjorn at outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
3: De beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
6: Baker, put your hands in the air. Give me all your money.
7: This is the story of my baker.

0: leven is gevallen. Boney M. 1977. Hey, lieve luisteraar.
1: Dit is de Middle of the Road Show. Met Hans de Knecht.
0: Wees welkom.

Je kon niet eens weer veilig als sheriff door het leven, leek wel, hè? Voor je het weet, ging je eraan. Nou, vooruit. Het was Eric Clapton dan wel lang geleden, 1974. En I shot the sheriff. Zo, lieve mooiste vrienden, welkom op deze avond. Lekker terug in de voltooid fotografische verleden.

naast dat lieve meisje, dat lieve buurmeisje. En dan... Chris Norman, 1977. En zo begon de carrière van Smokey. Smokey, 1977, Living Next Door to Alice. Lieve Lloydje van Lloydje, lieve luisteraars. Oh, wat lekker dat jullie erbij zijn. Zometeen vanuit het theater voor jou. Een fijne.

0: Lekker veel nummers uit de 70s. In de middel van de roadshow vandaag kennen we het groepje Champagne nog. Twee dames, twee heren, Rock'n'Roll Star.
1: Een fijne voor achter de keukengordijn.
0: Je gelooft het niet, we hadden ooit een wilde boerendochter. Die was er die vies om. Even later bleek ook nog dat er een tamme boerenzoon bleek te staan.
1: Dit is de middel van de roadshow.
0: Op het platteland als het ware.
2: Op het land waar het leven goed is, woonde de zomers in haar tweede huisje een wilde stadse meid. Allemachtig, dat was maar er eentje. Altijd dwaalden haar wilde blikken naar de tamme boerenzoon van de boerenhofstee aan de overkant. Naar dat brok natuur zonder uitlaatgas. Maar hij zag haar niet. Lucht was ze voor hem. In haar wanhoop heeft ze toen een liedje geschreven. Met hele hete woorden. En als ze s'avonds een schoon luchtje schepte en ze zag het flauwe schijnsel van zijn nachtlampje achter het slaapkamergordijn, dan slaakte ze een puttiepe zucht. En met haar hoofd een beetje schuin omhoog zong zij haar liedje. Voor hem.

hoorde hij slecht. Dus zong de wilde stad zijn meid voor de kat, zijn viool. En in haar tweede huisje huilde ze heten traan om de stoere boerenknul met zijn eeltige herten en zijn ongerepte lijf. En als ze s'avonds met rode ogen schoon luchtje schepte en ze zag het flauwe schijnsel van zijn nachtlampje achter het slaapkamergordijn, dan slaakte ze een puddiepe zucht en met haar hoofd een beetje schuin omhoog zong ze haar liedje voor hem. Voor hem! Hey, boerenknul! Boeren, boeren, boeren, boerenknul!

Zeven zomers gingen voorbij. En al die tijd wierp de wilde stadse meid haar blikken voor de viool van de kat. Toen, op een zwoele zondagmiddag, zegt hij de tamme boerenzoon in zijn beste lakense bak naderen op het smalle pad tussen de korenvelden. En als een geit op een haverkist, dacht ze bij de lijn, nu of nooit. Met haar brede heupen versperde zij de weg en met haar hoofd een schuimbeetje omhoog riep ze tegen hem, jij bent helemaal mijn type, boonknul. En ik heb een liedje voor je gemaakt. En zij zong het, recht voor zijn raam.

de Deville de Stadsemeet, de tamme boerenzoon op de platte bek. En ze zei: hé, boerenken,

0: Hans de Knecht uit Doetinchem.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem.
2: Het mocht nou toch niet gekker worden.
3: Kopje koffie, glazenwasser.
4: Nou, dat sla ik niet af, man.

0: best wel lekker, hè? Zo af en toe even zonder.
1: Ah, zo fijn, en achter de keukengordijnen.
2: Gebeurt er, gebeurt
1: er? Nou, wat er gebeurde, het bleek een tamme boerenzoon te wezen.
0: Ja. Maar wel altijd uit de mond van Van Duin zelf. Heerlijk toch? En ook Instant Funk kwam je tegen 1979. I Got My Mind Made Up. Met een dikke zomerrit. Goud is nog lang niet verdwenen. Het kostbare zwarte vinyl. Dit is Billy Ocean.

0: diep door je speakers.
1: En hij is bovendien een aardige kerel.
2: Dat zal hij willen.
1: Echt wel, Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje. De Middle of the Roadshow.
3: Heb ik dan mijn glas gelaten? Wordt het dan

Alweer zo'n heerlijke zanger uit een grijs verleden in de Middle of the Road Show. Nelis Diamant. Al ons al beter bekend als Neil Diamond. A Longfellow Serenade. Komt op 1974. Een olijfje met een ILO.

Peppa met Pushit, weet je nog? Of Apollonia hadden we het. Oh, geweldig zeg, joh. En de Cookie Crew, die hoorde je met Talk About Females. Het was 1987 en het leek alsof de plaat net gisteren is uitgekomen. Muzikale hoofdstandjes uit een grijs verleden vinden bekende lange palen en digitale kanalen. Jawel. Oh.

0: Je kunt het er niet meer voorstellen, jongens, maar deze band, de Stylistics, in hun beginperiode, dat ze op een avond voor een gage van $80 optraden.
1: Nee, echt waar, joh.
0: Wat een uitbuiting, hè? Wat een uitbuiting zou ik tegenwoordig zeggen, maar ja, goed. Zeer klein begonnen en groot geëindigd, de Stylistics. I can't give you anything but my love. Wie van mijn generatie heeft de film niet gezien? Goeies. Dit is de titelsong van Frankie Valli.

plaatjes voor de frustraatjes. Goeies, is de woord. Het was Frankie Valli. Even de laatste in de Middle of the Road Show wat betreft vandaag. Maar gelukkig, morgen, dezelfde tijd, dezelfde golflengte. Maken we weer een afspraakje. En dan spreken we elkaar opnieuw. En ik wens jullie heel veel plezier met mijn lieve collega's. Zo meteen. Mijn lieve collega's. Jawel. We maken er nog wat leuks van, hè? Tuurlijk.

Ons land is een draaischijf voor georganiseerde misdaad. Dat schrijft het laatste nieuws op basis van een Brits onderzoek. Daaruit blijkt dat België het moeilijk heeft om geld uit illegale activiteiten op te sporen en in beslag te nemen. Er zou naar schatting zo'n 10 miljard euro aan crimineel vermogen circuleren. Ons land zet nogthans sterk in op de strijd tegen drugscriminaliteit en dealers. Maar het misdaadgeld blijft dus buiten schot. Criminelen zouden vooral gebruik maken van contant geld en schijnbaar legale handelszaken om opbrengsten wit te wassen. De federale gerechtelijke politie kon vorig jaar nog geen 200 miljoen euro aan criminelen

0: vermogen in beslag nemen. Het aantal langdurig zieken in ons land heeft een nieuw record bereikt, dat meldt het RESIF. In totaal zijn zo'n 576.000 mensen al meer dan een jaar arbeidsongeschikt. De stijging verloopt wel trager dan gedacht en bij werknemers onder de 65 is er zelfs een daling. De regering De Wever nam begin dit jaar extra maatregelen om meer langdurig zieken aan het werk te krijgen. De Verenigde Staten en Iran hebben elkaar afgelopen nacht beschoten bij de zeestraat van Hormuz. Volgens het Amerikaanse leger nam Iran eerst Amerikaanse schepen onder vuur. Teheran spreekt dat tegen en zegt dat de Verenigde Staten eerst een Iraanse tanker en een ander schip aanvielen. Volgens de Amerikaanse president Trump blijft het staakt het vuren wel van kracht. Hij vraagt Iran opnieuw om snel een overeenkomst te sluiten. Het land heeft nog niet gereageerd op het laatste Amerikaanse voorstel. Zangeres Bonnie Tyler, bekend van onder meer de wereldhit Total Eclipse of the Heart, ligt in een kunstmatige coma na een spoedoperatie aan haar darmen in het Portugese Faro. Ze is opgenomen op de afdeling intensieve zorgen. De dokters kunnen moeilijk inschatten hoe haar toestand de komende uren zal evolueren. De zangeres zou normaal op 22 mei optreden op een muziekfestival in Malta en op 30 mei in Duitsland. Bonnie Tyler is 74. We krijgen een bewolkte dag. Het zou wel overwegend droog moeten blijven bij zo'n 17 graden. Morgen mogen we zonnig en warm weer verwachten. De temperatuur kan dan plaatselijk oplopen tot 23 graden.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in Varkensvlees stellen voor. De 15e editie van Slagerfeest Tofste Feest. Met onder meer Sam Goris. Willy Sommers. Christophe. En Louis Lyon. Op zaterdag 21 november in Puurs Evenementenhal. Info 0476 885 654 of slagerfeesttofstefeest.be. VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen. Met de steun van Proax, de groeiarchitect voor ondernemers en Comfo Plus.
3: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
4: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
3: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parijke-Brakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 2:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475 901 3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
4: Ik zie.

was een hele mooie Franstalige plaats hier op deze vrijdag. Mij iets over 11 uur geworden. Hey, goedemorgen allemaal. Welkom bij Radio Memory vanuit Pajottegem Galmaarden. Een nieuwe aflevering aan tafel met Tony van Beveren. Tot 1 uur neem ik je mee. Zowel thuis in de huiskamer, op het werk of in je zaken. Doe er niet toe, hè. Radio Memory moet je met je meenemen.

bekendste platen was deze van Cool Shape en Take My Love. We gaan richting reclame. Gaan we doen met een van de lievelingsplaten van onze collega Hilde. We draaien John Miles.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24/24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs, hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Leij, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzegalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Radio Memory.
4: Goedemorgen.

komen uit Zweden. Ze zijn met z'n vieren. Twee dames, twee heren. We draaiden ABBA en Lay Are Your Love On Me. De ene hit na de andere. De beste muziek, je hoort enkel hier bij ons. Hè. Met nu Max en Getaway, Getaway.

Je zal er bijna stil van worden van zulke platen hier op deze vrijdag 8 mei. In ons programma Tot 1 uur met Tony van Beveren. We gaan stilzaam richting reclame. Gaan we doen met een nummer van Bobby Prins en dan nog eentje van de Human League en Don't You Want Me Baby.

0: Radio Memory nodigt u uit voor hun allereerste krok- en spaghettifestijn à volonté.
1: Op zaterdag 9 mei van 4 uur 's middags tot 10 uur 's avonds. In zaal Willem Tell, Hernestraat 5 in Tollenbeek, Pajottenhem.
0: Geniet van heerlijke kroks, dampende spaghetti en een lekker voorgerecht. En dat allemaal voor slechts €16.
1: Liever afhalen? Dat kan. Breng gewoon je eigen middelen mee.
0: Reserveer vandaag nog via info@radiomemory.be of bel Hilde op 0495 55 30 44.
1: Kun je er niet bij zijn of twijfel je nog? Steun Radio Memory dan met een waardekaart van €5. Die kan u ook gebruiken aan de kassa. Radio Memory rekent op u.
2: U komt toch ook?
3: Wie maakt komaf met opstijgend vocht? Home Solution. Wie maakt je kelder terug droog? Home Solution. Home Solution. Bekijk ook samen met jou de ventilatieproblemen die op termijn zelfs kunnen leiden tot schimmelvorming. Onze adviseurs komen vrijblijvend bij u langs om de precieze situatie in kaart te brengen. Home Solution. Zonnestraat 67 9450 Haaltert. Met meer dan 30 jaar ervaring in vochtbestrijding.

0: Bel de gratis 0800 26 004.
1: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
2: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
1: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parijke-Brakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 1:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475 901 3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni. Zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
2: Ik zie je graag.
3: Radio Memory.
4: Radio Memory.
5: Goedemorgen.
3: De beste muziek
5: hoor je hier.
3: Radio Memory.

Deze dame ken je nog wel van Je hebt me duizendmaal belogen en bedrogen. Maar draai de Laura Lynn en dans je de hele nacht met mij. Dat is er eentje van Paul Anka, die we van de zolder gehaald hebben. Hè? Dance a little.

Was er nog eentje van de King of Rock'n'Roll, Elvis Presley? We gaan richting 12 uur. Ik zeg graag na 12 uur. Dan zijn we weer in het meer. Zit je aan tafel, smakelijk eten. En blijf gezellig luisteren naar onze radio. Hè? We gaan eruit met deze. Modern Talking. You my heart, you my soul.

Een steekpartij op het Kiel in Antwerpen heeft het leven gekost aan een man van 30 jaar. De feiten gebeurden iets over middernacht. Het slachtoffer is nog in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht met een steekwonde in de borst. Maar daar is hij even later overleden. Een andere man van 23 raakte gewond aan de bil. Over de precieze omstandigheden is nog niet veel bekend. Mogelijk is er een link met het drugsmilieu. De politie kon nog geen verdachte arresteren. Het onderzoek loopt volop. Wie via de school van zijn kind een laptop wil kopen, zal daarvoor mogelijk meer moeten betalen. Een wereldwijd tekort aan geheugenchips jaagt de prijs fors de hoogte in. Voor Vlaams minister van Onderwijs Demir mocht zo'n laptop niet meer kosten dan €575. Maar de huidige prijzen zitten daar al boven. De grote verdelers raden scholen aan om hun bestelling zo snel mogelijk door te geven, om te vermijden dat ouders nog meer zullen moeten betalen. Er is ook goed nieuws voor onze portemonnee, want benzine wordt morgen weer wat goedkoper. Voor benzine 95 gaat er per liter 6 cent af. Dat brengt de nieuwe maximumprijs op €1,94. Benzine 98 kost vanaf morgen ruim 5 cent per liter minder. Je betaalt dan maximaal een kleine €2.

0: Al maar meer mensen behalen hun rijbewijs in een auto met automatische versnellingen. Dat stelt GOCA vast, de koepelorganisatie van erkende examencentra. Momenteel kiest 1 op de 5 kandidaatbestuurders daarvoor. Dat komt onder meer doordat er al maar meer auto's op de markt komen met een automatische transmissie. Daarnaast duurt de rijopleiding met een automatische versnellingsbak minder lang. Wie op deze manier zijn rijbewijs haalt, mag wel nooit met een manuele auto rijden. In het gebied rond Tsjernobyl in het noorden van Oekraïne is een grote bosbrand ontstaan nadat een Russische drone neerstortte. Volgens de autoriteiten is de radioactiviteit niet toegenomen. De brand beslaat een oppervlakte van zo'n 1100 hectare. De bluswerken verlopen moeizaam door de harde wind. De Oekraïense president Zelensky zegt intussen dat de Russen zijn land blijven aanvallen, ondanks het staakt het vuren. Dat kwam er naar aanleiding van de herdenking van de overwinning van Rusland op Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het is wisselend bewolkt bij een graad of 17. Morgen belooft een zonnige en warme dag te worden. De temperatuur gaat weer vlotjes boven de 20 graden, met plaatselijk uitschieters tot 23 graden.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees stellen voor de 15e editie van Slagerfeest Tofste Feest. Met onder meer Sam Goris, Willy Sommers, Christophe en Louis Lyon. Op zaterdag 21 november in Puurs Evenementenhal. Info 0476 885 654 of slagerfeesttofstefeest.be. VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen. Met de steun van Proax, de groeiarchitect voor ondernemers en Comfo Plus.
2: KFC MZ Tollenbeek nodigt u van harte uit op hun spaghetti en croque monsieur avond. Zaterdag 16 mei aanstaande, vanaf 6 uur 's avonds. De spaghetti en croque monsieur avond van KFC MZ Tollenbeek. In zaal Willem Tell in Tollenbeek. Zaterdag 16 mei, vanaf 6 uur.
3: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of Ambi koppelteken Bjorn @outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
4: De beste muziek
5: hoor je hier.
6: Radio Memory.
4: Dit is Radio Memory.
6: Radio Memory.
5: Tony van Beveren.

De Boys Don't Gang draaiden we. Can't Take My Eyes Off You. Vrijdag 8 mei, iets over 12 uur geworden. Hey, goedemiddag allemaal. Neem je mee tot 1 uur tot aan Bart Motaar met zijn programma hier bij onze radio, Radio Memory. En tot die tijd gaan we het gezellig maken, hè? Met nu Cool and the Gang, See So Fresh.

0: was een meneer uit Nederland. We draaiden Kevin Knighton. En vanavond gaan we los. Dat is onder leiding van de Peter, hè. De New Beat wereld uit de jaren 80. We draaien de confetti's in The Sound of Sea.
1: This is a sound of sea. A sound which creates a new dimension. This is a new style of music.

0: sound of seeds. The sound which creates a new dimension. This is a new style of music.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad, AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleyzegalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: Radio Memory. Goedemiddag.

Living Tears, Driver Seat. We gaan richting reclame. Gaan we doen met de Rubbets. En dan nog een hit medley door een meneer uit Nederland, die hier spijtig genoeg niet meer in ons midden is, Koos Alberts.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Ja, die onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck, daarvan wordt meestal gezegd, vakmanschap is meesterschap. Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in volle zelen, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvk.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen, het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
2: Wie maakt komaf met opstijgend vocht? Home Solution. Wie maakt je kelder terug droog? Home Solution. Home Solution. Bekijk ook samen met jou de ventilatieproblemen die op termijn zelfs kunnen leiden tot schimmelvorming. Onze adviseurs komen vrijblijvend

0: met garantie.
1: www.home-solution.be.
0: Bel gratis 0800 26 004.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
1: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
6: Goedemiddag.

0: Dale a tu cuerpo alegría.
1: We draaien nog los al Rio Margarena. Ons programma aan tafel met Tony van Beveren loopt stilzaam ten einde op deze vrijdag. Met onze volcollega is hier al toegekomen, onze collega Bart Motaar. Hij is er straks bij met zijn programma. En ook nog heel veel andere collega's die de revue maken op deze vrijdagmiddag 8 mei bij jouw internetradio. Hè? Super weekend staat voor de deur. Dan mogen we af en toe een keertje boschen, hè? Moet kunnen.

We draaien nog Scoop en Drop It was het voor vandaag op deze vrijdag. Mij tussen 11 en 1 aan tafel met Tony van Beveren. Zometeen is er Bart Motaar. Nog veel plezier met de komende collega's. Maak er nog een fijne vrijdag namiddag van. Ben er graag morgen namiddag weer bij tussen 2 en 4 voor een nieuwe aflevering van Studio NL. De beste Nederlandstalige plaat uit België en Nederland. Hè? We gaan draaien met de Pretenders. De groetjes en graag tot morgen namiddag ietsje na 2.

Een steekpartij op het Kiel in Antwerpen heeft het leven gekost aan een man van 30 jaar. De feiten gebeurden iets over middernacht. Het slachtoffer is nog in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht met een steekwonde in de borst. Maar daar is hij even later overleden. Een andere man van 23 raakte gewond aan de bil. Over de precieze omstandigheden is nog niet veel bekend. Mogelijk is er een link met het drugsmilieu. De politie kon nog geen verdachte arresteren. Het onderzoek loopt volop. Wie via de school van zijn kind een laptop wil kopen, zal daarvoor mogelijk meer moeten betalen. Een wereldwijd tekort aan geheugenchips jaagt de prijs fors de hoogte in. Voor Vlaams minister van Onderwijs De Mier mocht zo'n laptop niet meer kosten dan €575. Maar de huidige prijzen zitten daar al boven. De grote verdelers raden scholen aan om hun bestelling zo snel mogelijk door te geven, om te vermijden dat ouders nog meer zullen moeten betalen. Er is ook goed nieuws voor onze portemonnee, want benzine wordt morgen weer wat goedkoper. Voor benzine 95 gaat er per liter 6 cent af. Dat brengt de nieuwe maximumprijs op €1,94. Benzine 98 kost vanaf morgen ruim 5 cent per liter minder. Je betaalt dan maximaal een kleine €2. Al maar meer mensen behalen hun rijbewijs in een auto met automatische versnellingen. Dat stelt GOCA vast, de koepelorganisatie van erkende examencentra. Momenteel kiest 1 op de 5 kandidaatbestuurders daarvoor. Dat komt onder meer doordat er al maar meer auto's op de markt komen met een automatische transmissie. Daarnaast duurt de rijopleiding met een automatische versnellingsbak minder lang. Wie op deze manier zijn rijbewijs haalt, mag wel nooit met een manuele auto rijden. In het gebied rond Tsjernobyl in het noorden van Oekraïne is een grote bosbrand ontstaan nadat een Russische drone neerstortte. Volgens de autoriteiten is de radioactiviteit niet toegenomen. De brand beslaat een oppervlakte van zo'n 1100 hectare. De bluswerken verlopen moeizaam door de harde wind. De Oekraïense president Zelensky zegt intussen dat de Russen zijn land blijven aanvallen, ondanks het staakt het vuren. Dat kwam er naar aanleiding van de herdenking van de overwinning van Rusland op Nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het is wisselend bewolkt bij een graad of 17. Morgen

0: Het belooft een zonnige en warme dag te worden. De temperatuur gaat weer vlotjes boven de 20 graden, met plaatselijk uitschieters tot 23 graden.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in Varkensvlees stellen voor de 15e editie van Slagerfeest Tofste Feest. Met onder meer Sam Goris, Willy Sommers, Christophe en Louis Lyon. Op zaterdag 21 november in Puurs Evenementenhal. Info 0476 885 654 of slagerfeesttofstefeest.be. VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen. Met de steun van Proax, de groeiarchitect voor ondernemers en Comfo Plus.
3: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa. Kleine vogel, ga maar zweven. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
4: Hallo, ik ben Gunter Levy.
5: En ik ben Christian Tongelen.
6: Mijn naam is Davy Gilles en samen zijn wij de Romeo's.

0: De vier seizoenen van niemand minder dan Bazaar mochten we meteen even inleiden. En dit voor een nieuwe aflevering van de Nooit Vervelen Hits. Mijn naam is Bart Mataar en zit het komend radio simpelweg in je radio. Onderweg muziek van Elton John en Kiki Dee.
1: Terug in de tijd, terug in de tijd. Dit zijn de Nooit Vervelende Hits.

In 1986 acteerde hij in Neighbours aan de zijde van Kylie Minogue en scoorde een paar jaar later twee dinderende hits in onze eigen hitparade. Twee voor de prijs van één in Somerset uit 1989. Zie dat we de kist wat de top 5 bereikte. En ook deze mocht er best bij zijn hoor. Too Many Broken Hearts, wat het over Jason Donovan.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goedemiddag.
5: Dit zijn de nooit vervelende hits.

0: Af en toe dan schuiven ze toch een keertje naar voren hoor. De betere hits uit de jaren 70, eind 1979 voor Earth and Fire and the Lover Weekend. Het begon allemaal met die grote hit uit 1972. Een gewezen top 5 hit met Memories. U luistert mee naar de nooit vervelende hits. Mijn naam is Bart Motaar.
1: Is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we

Leonard Brugman begon zijn carrière als lid van de band The Commodores en groeide in de jaren 80 uit tot een van de populairste solo-artiesten aller tijden. We namen jouw muzika mee terug in de tijd met Lionel Richie en het over Just For You. Met nu muziek van niemand minder dan Noah Kane en Doors.

0: Deze Britse New Wave Band uit Birmingham werd opgericht in 1978 door Nick Rodus en John Taylor. Niet veel later in de jaren 80 sloot ook Roger en Andy Taylor aan bij deze formatie. We moeten toch wel een beetje eerlijk zijn dat dit een van de hitmakers was of hitmachines uit de jaren 80. We hadden het over Duran Duran die passeerde met The Reflex uit 1984. Een gewezen nummer 1 hit. Met vervolgens muziek van André Hazes uit 2004 en Zij gelooft in mij.
1: Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

0: Luisa Fernandez werd ontdekt eigenlijk in 1977 in een talentenjacht. In 1978 bracht ze haar eerste hit uit, Lay Love on Me. En even later volgde de opvolger Give a Love a Second Chance. Dat we eigenlijk terugvonden in de hitparade van 1978.
1: U luistert naar de nooit vervelende hits met Bart Motaar.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Iets te vieren? Bij ons vind je altijd een briljant idee. En dat mag je letterlijk nemen. Want Juwelen Danny de Rover heeft uurwerken en juwelen in zilver en goud voor elke gelegenheid. Of om gewoon jezelf eens lekker te verwennen. Juwelen de Rover, schitterend in elk detail. Ook voor alle herstellingen kan je bij ons terecht. Ontdek onze website juwelenderover.be, volg onze Facebookpagina of bezoek onze totaal vernieuwde zaak in de Opstalstraat 33 in Velzeke. Je bent er welkom op dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur. Juwelen Danny de Rover, dat zijn uurwerken en juwelen waar muziek in zit.
1: Ja, die onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck, daarvan wordt meestal gezegd, vakmanschap is meesterschap. Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in volle zelen, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvk.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen, het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
2: Hij is er.
3: De Radio Memory app.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory app.

Een steekpartij op het Kiel in Antwerpen heeft het leven gekost aan een man van 30 jaar. De feiten gebeurden iets over middernacht. Het slachtoffer is nog in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht met een steekwonde in de borst. Maar daar is hij even later overleden. Een andere man van 23 raakte gewond aan de bil. Over de precieze omstandigheden is nog niet veel bekend. Mogelijk is er een link met het drugsmilieu. De politie kon nog geen verdachte arresteren. Het onderzoek loopt volop. Wie via de school van zijn kind een laptop wil kopen, zal daarvoor mogelijk meer moeten betalen. Een wereldwijd tekort aan geheugenchips jaagt de prijs fors de hoogte in. Voor Vlaams minister van Onderwijs Demir mocht zo'n laptop niet meer kosten dan €575. Maar de huidige prijzen zitten daar al boven. De grote verdelers raden scholen aan om hun bestelling zo snel mogelijk door te geven, om te vermijden dat ouders nog meer zullen moeten betalen. Er is ook goed nieuws voor onze portemonnee, want benzine wordt morgen weer wat goedkoper. Voor benzine 95 gaat er per liter 6 cent af. Dat brengt de nieuwe maximumprijs op €1,94. Benzine 98 kost vanaf morgen ruim 5 cent per liter minder. Je betaalt dan maximaal een kleine €2. Al maar meer mensen behalen hun rijbewijs in een auto met automatische versnellingen. Dat stelt GOCA vast, de koepelorganisatie van erkende examencentra. Momenteel kiest 1 op de 5 kandidaatbestuurders daarvoor. Dat komt onder meer doordat er al maar meer auto's op de markt komen met een automatische transmissie. Daarnaast duurt de rijopleiding met een automatische versnellingsbak minder lang. Wie op deze manier zijn rijbewijs haalt, mag wel nooit met een manuele auto rijden. In het gebied rond Tsjernobyl in het noorden van Oekraïne is een grote bosbrand ontstaan nadat een Russische drone neerstortte. Volgens de autoriteiten is de radioactiviteit niet toegenomen. De brand beslaat een oppervlakte van zo'n 1100 hectare. De bluswerken verlopen moeizaam door de harde wind. De Oekraïense president Zelensky zegt intussen dat de Russen zijn land blijven aanvallen, ondanks het staakt het vuren. Dat kwam er naar aanleiding van de herdenking van de overwinning van Rusland op Nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het is wisselend bewolkt bij een graad of 17. Morgen belooft een zonnige en warme dag te worden. De temperatuur gaat weer vlotjes boven de

0: 20 graden, met plaatselijk uitschieters tot 23 graden.
1: KFC MZ Tollenbeek nodigt u van harte uit op hun spaghetti en croque monsieur avond. Zaterdag 16 mei aanstaande, vanaf 6 uur 's avonds. De spaghetti en croque monsieur avond van KFC MZ Tollenbeek. In zaal Willem Tell in Tollenbeek. Zaterdag 16 mei, vanaf 6 uur.
2: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie: Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of ambi-bjorn@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.

hoge noten worden gezongen door Lol Cream. De lage klanken zijn afkomstig van Kevin Godley. Donna was bedoeld als een soort van parodie op alle popcorn- en doo-wop liedjes uit de jaren 50 en 60. Van harte welkom bij Helden van de Popmuziek met zo dadelijk Cilla Black. En nu blijven we in de 70s met ABBA en Does Your Mother Know? Het is de eerste A-kant op een single van ABBA waarbij Björn Ulvaeus de liedzang voor zijn rekening nam. Björn en Benny werden voor de song geïnspireerd door de rock'n'roll vetkluiven uit de 50s.

1969 vormde Garland Jeffries de band Ginder's Switch. Een jaar later gingen ze alweer uit elkaar. De singer-songwriter was later succesvol met nummers als The Answer, Hail Hail Rock'n'Roll en dit overbekende Take Me to the Matador. Nog meer bekende popmuziek van M, dat is het pseudoniem van Robin Scott, een excentrieke New Wave-artiest die in de jaren 70 als producer, componist en muzikant actief was. Onder de naam M bracht hij in 1979 de single Pop Music uit, een ode aan de popmuziek.

0: Radio Memory nodigt u uit voor hun allereerste krok- en spaghettifestijn à volonté.
1: Op zaterdag 9 mei van 4 's middags tot 10 's avonds. In zaal Willem Tell, Hernestraat 5 in Tollenbeek, Pajottengem.
0: Geniet van heerlijke kroks, dampende spaghetti en een lekker voorgerecht. En dat allemaal voor slechts €16.
1: Liever afhalen? Dat kan. Breng gewoon je eigen middelen mee.
0: Reserveer vandaag nog via info@radiomemory.be of bel Hilde op 0495 55 30 44.
1: Kun je er niet bij zijn of twijfel je nog? Steun Radio Memory dan met een waardekaart van €5. Die kan u ook gebruiken aan de kassa. Radio Memory rekent op u.
2: U komt toch ook?
3: Wie maakt komaf met opstijgend vocht?
4: Home Solution.
3: Wie maakt je kelder terug droog?
4: Home Solution.
3: Home Solution.
4: Bekijkt ook samen met jou de ventilatieproblemen die op termijn zelfs kunnen leiden tot schimmelvorming. Onze adviseurs komen vrijblijvend bij u langs om de precieze situatie in kaart te brengen.
3: Home Solution.
4: Zonnestraat 67 9450 Haaltert. Met meer dan 30 jaar ervaring in

0: Hey. Bel gratis 0800 26 004.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
3: Goedemiddag.

Onmiddellijk herkenbaar als de openingsmuziek van de televisieserie MASH. Het nummer Suicide is Painless, geproduceerd door componist Johnny Mandel. En de tekst komt van de hand van Mike Altman. Hij is de zoon van regisseur Robert Altman en was slechts 14 jaar oud toen hij de tekst schreef. Helden van de popmuziek met nu de eerste Amerikaanse top 10 hit voor R.E.M. En in tegenstelling tot wat de songtitel vermoedt, is The One I Love zeker niet een liefdesliedje in de traditionele zin van het woord. Michael Stipe verklaarde in een interview dat het nummer juist gaat over het gebruiken en misbruiken van mensen.

De Ra-band en Clouds Across the Moon, achterna gezet door U2 en All I Want Is You. Bono schreef het nummer als een gesprek tussen hem en zijn vrouw. De single is terug te vinden op het album Rattle and Hum. Helden van de popmuziek met de mooiste classics aller tijden. En het mag ook een keer reggae zijn. Het origineel is van Lord Creator en stamt uit 1970. UB40 had er precies 20 jaar later een knaller van een hit mee. Kingston Town.

0: te vieren? Bij ons vind je altijd een briljant idee. En dat mag je letterlijk nemen. Want Juwelen Danny de Rover heeft uurwerken en juwelen in zilver en goud voor elke gelegenheid. Of om gewoon jezelf eens lekker te verwennen. Juwelen de Rover, schitterend in elk detail. Ook voor alle herstellingen kan je bij ons terecht. Ontdek onze website juwelenderover.be, volg onze Facebookpagina of bezoek onze totaal vernieuwde zaak in de Opstalstraat 33 in Velzeke. Je bent er welkom op dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur. Juwelen Danny de Rover. Dat zijn uurwerken en juwelen waar muziek in zit.
1: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Nienhoven. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
2: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
3: Kleine vogel, ga maar zweven.
2: Fanclubleden betalen 25 euro inkom, niet-leden 29 euro. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
4: Dit is Radio Memory.
0: Goedemiddag.

DNA van de twee Belgen. In 1982 verscheen hun titeloze debuutalbum. De eerste single release, Quand les films tristes, was meteen goed voor een verkoop van 5000 exemplaren. De echo van het verleden klinkt wel eens vaker in de songs van ABC. Voor sommige muziekliefhebbers is het daarom een plagiaatband. Dat hun originaliteit in vraag wordt gesteld, kan frontman Martin Fry niet deren. All of My Heart.

0: In de Duitse stad Zinzig, op zo'n 25 kilometer van Bonn, is een gijzeling aan de gang in een bank. Wellicht houden meerdere daders verschillende mensen vast. Een van hen is de chauffeur van een geldtransport. De gijzeling begon om 9 uur vanmorgen. De binnenstad is volledig afgesloten en de politie heeft onder meer een helikopter ingezet om de situatie vanuit de lucht te volgen. In Limburg heeft de politie een Turkse criminele bende opgerold. 18 mensen zijn opgepakt. Agenten vielen binnen op 26 plaatsen en namen verschillende wapens in beslag. Naast 6 auto's, luxe juwelen en contant geld. De organisatie had banden met een Turkse maffiaklan die onder meer bekend staat voor geweld, afpersing en witwaspraktijken. In de autokeuringscentra in ons land heeft het personeel even het werk neergelegd. De werknemers zijn niet te spreken over de hervormingen van de Vlaamse regering. Die wil 1 op de 3 keuringscentra sluiten en automobilisten minder vaak laten langskomen voor een controle. Volgens de bonden houdt dat risico's in voor de verkeersveiligheid. De partij Labour van de Britse premier Starmer heeft het niet goed gedaan bij de gemeenteraadsverkiezingen. Dat blijkt uit voorlopige resultaten. Starmer noemt de uitslag pijnlijk, maar zegt tegelijk dat hij niet zal opstappen. Volgens hem zou dat het land in chaos storten. Starmer wil absoluut de hervormingen doorvoeren die hij beloofd had. De rechtspopulistische partij Reform UK van Nigel Farage lijkt dan weer als grote winnaar uit de bus te komen. En ook de linkse Green Party gaat erop vooruit. De definitieve uitslagen zijn pas voor vanavond laat of morgen. Het dodental van de explosie in een vuurwerkfabriek in een stad in de Chinese provincie Hunan is opgelopen tot 37. Zo'n 60 mensen raakten gewond en 1 iemand is nog vermist. De oorzaak van de ramp is nog altijd niet bekend. In de regio zijn er honderden vuurwerkfabrieken. Die zijn allemaal stilgelegd voor een grondige inspectie. Het is bewolkt en de temperatuur ligt in de buurt van 18 graden. Morgen wordt het zonnig en warm, met maxima tussen 21 en 23 graden.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Bajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias.

0: Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in Varkensvlees stellen voor de 15e editie van Slagerfeest Tofste Feest. Met onder meer Sam Goris, Willy Sommers, Christophe en Louis Lyon. Op zaterdag 21 november in Puurs Evenementenhal. Info 0476 885 654 of slagerfeesttofstefeest.be. VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen. Met de steun van Proax, de groeiarchitect voor ondernemers en Comfo Plus.
3: Hallo, ik ben Gunter Levy.
4: En ik ben Chris van Tongelen.
5: Mijn naam is Davy Gilles en samen zijn wij de Romeo's.
6: Hey.

0: Jammer dat dit geen televisie is, hè? Anders zouden we het wel degelijk kunnen zeggen. You ain't seen nothing yet. Nu is het gewoon weg. You heard nothing yet. Fijn dat je luistert naar Muzikatief.
1: Alleen de lekkerste popsongs. Muzikatief met Mike Dupré.
0: Met ook vandaag weer onze gebruikelijke ingrediënten. Daar zijn de grootste hits uit de jaren 60, 70, 80 en meer. Verder trouwens ook nog onze 2-in-1 hit. Onze nummer 1 hitfeit en de vreemde vinding om het programma mee af te sluiten. Maar daar zijn we nog lang niet aan toe. Dit zijn die van Boogie Box High. Weet wel, met jou van de Bee Gees. Jive Talking.

pam, pam, pam. Heel speciaal voor iedereen die luistert en die jarig is vandaag. Een heel gelukkige verjaardag. Cliff Richard. En congratulations. Wie kent er deze nog van U2? Komt uit een beginperiode. Dan heb ik het over het begin van de jaren 80. Hier zijn ze met I Will Follow.

ooit eens een concert van U2 hebt bijgewoond, dat is dan waarschijnlijk iets dat jullie bijgebleven is. En ze waren memorabel natuurlijk. U2 en I Will Follow hier in de Muzikatief. Ondertussen zijn wij aanbeland aan onze 2-in-1 voor vandaag. En daarvoor keren we terug, heel ver terug in de tijd. Terug naar 1944. Toen scoorde Billie Holiday een dikke hit met The Old Devil Called Love Again. Ja, je moet het van mij aannemen. Het was destijds een hele grote hit. Wel, Alison Moyet die deed het nog eens over in 1985, net na de split van Yazoo. Wel, hier is hij, onze 2-in-1 hit van vandaag. 2-in-1-1-1-1-1.

Het nummer was al een bescheiden hitje voor Freddie Mercury, maar het was dankzij de remix van Serge Ramakers. Die kennen nog wel van de confetti's. Hè? This is the sound of sea. Dat het nummer een gigantisch hit werd wereldwijd voor de man. Hè? Freddie Mercury en Living on My Own. En toen dit echt een hele grote hit werd, was Freddie Mercury al terug bij zijn makkers gaan smeken om toch maar verder te gaan met Queen. En ja, de rest is geschiedenis. Hè? Over geschiedenis gesproken trouwens, dit is Harry Truman. Underwater.

0: Pierre. Wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been. Hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre. Ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App.
5: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
6: Android.
7: Radio Memory.
8: Goedemiddag.
9: Muzikatief

velen was dit het beste nummer van Van Halen ooit. Voor velen was dit ook de eerste kennismaking met Van Halen. Een groep die eigenlijk al in de jaren 70 heel populair was. En het was eigenlijk ook het laatste wat Van Halen ooit heeft uitgebracht. Hè? Van Halen en Jump hadden we hier in Muzikatief. Nu terug naar de jaren 60. Dat doen we met Gary Puckett en de Union Gap. Dit is...

0: Nee, hij kwam niet uit Thailand zoals zijn achternaam doet vermoeden. Pocket was gewoonweg de achternaam van Gary. Gary Pocket, de Amerikaanse soulzanger met zijn vaste begeleidingsband The Union Gap. 1967 scoorde ze hun eerste hitje, namelijk Woman Woman. Wel, dit was nog eens Young Girl, werd 1968 al uitgebracht. Wij draaiden voor de gelegenheid de versie uit 1974. Ik had zo de indruk dat er toch een probleempje was met deze MP3.
1: De lekkerste popradio. Dit is Muzikatief.
0: Waarvoor mijn excuses trouwens. Paul Peerlings is er komen bij zitten. Het is tijd voor ons nummer 1 hitfeit. Hij heeft het over die zomerhit van Wes van de jaren geleden.
2: Nummer 1 hitfeit.
3: Een nummer 1 hitfeit rond Alane en Wes. Muziek uit wat minder gangbare muzieklanden werd in de jaren 90 voor het gemak maar wereldmuziek genoemd. Een nogal brede paraplu voor talloze muziekstijlen uit even zoveel landen. 1997 was een goed jaar voor wereldmuziek, want niet alleen stond de Cameroese zanger Wes 8 weken op 1 met Alane. Wes Madiko werd in 1964 in Cameroen geboren als kleinzoon van een griot, net als Morikante trouwens. De belangrijkste functie van een griot is het doorvertellen van verhalen aan stamgenoten. Wes zette de traditie voort met de verhalen die hij op muziek zette. Na zijn verhuizing naar Frankrijk ging hij daarmee door. Voor Wes was Alane zijn enige grote hit. In 1998 zong hij over het Cameroens voetbalelftal in I Love Football, in het kader van het WK in Frankrijk die zomer. Maar net als het Cameroense elftal, dat geen enkele wedstrijd won en al in de eerste ronde roemloos werd uitgeschakeld, was ook deze single geen groot succes. Wes en Alane.

in de loop der jaren al ontelbare keren gecoverd geweest. Dit was de originele nog eens even zaten in de jaren 70, 1978 om precies te zijn. Gonzalez en I Haven't Stopped Dancing Yet.

0: In de Duitse stad Zinzig, op zo'n 25 kilometer van Bonn, is een gijzeling aan de gang in een bank. Wellicht houden meerdere daders verschillende mensen vast. Een van hen is de chauffeur van een geldtransport. De gijzeling begon om 9 uur vanmorgen. De binnenstad is volledig afgesloten en de politie heeft onder meer een helikopter ingezet om de situatie vanuit de lucht te volgen. In Limburg heeft de politie een Turkse criminele bende opgerold. 18 mensen zijn opgepakt. Agenten vielen binnen op 26 plaatsen en namen verschillende wapens in beslag. Naast 6 auto's, luxe juwelen en contant geld. De organisatie had banden met een Turkse maffiaklan die onder meer bekend staat voor geweld, afpersing en witwaspraktijken. In de autokeuringscentra in ons land heeft het personeel even het werk neergelegd. De werknemers zijn niet te spreken over de hervormingen van de Vlaamse regering. Die wil 1 op de 3 keuringscentra sluiten en automobilisten minder vaak laten langskomen voor een controle. Volgens de bonden houdt dat risico's in voor de verkeersveiligheid. De partij Labour van de Britse premier Starmer heeft het niet goed gedaan bij de gemeenteraadsverkiezingen. Dat blijkt uit voorlopige resultaten. Starmer noemt de uitslag pijnlijk, maar zegt tegelijk dat hij niet zal opstappen. Volgens hem zou dat het land in chaos storten. Starmer wil absoluut de hervormingen doorvoeren die hij beloofd had. De rechtspopulistische partij Reform UK van Nigel Farage lijkt dan weer als grote winnaar uit de bus te komen. En ook de linkse Green Party gaat erop vooruit. De definitieve uitslagen zijn pas voor vanavond laat of morgen. Het dodental van de explosie in een vuurwerkfabriek in een stad in de Chinese provincie Hunan is opgelopen tot 37. Zo'n 60 mensen raakten gewond en 1 iemand is nog vermist. De oorzaak van de ramp is nog altijd niet bekend. In de regio zijn er honderden vuurwerkfabrieken. Die zijn allemaal stilgelegd voor een grondige inspectie. Het is bewolkt en de temperatuur ligt in de buurt van 18 graden. Morgen wordt het zonnig en warm, met maxima tussen 21 en 23 graden.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
3: KFC MZ Tollenbeek nodigt u van harte uit op hun spaghetti en croque monsieur avond. Zaterdag 16 mei aanstaande, vanaf 6 uur 's avonds. De spaghetti en croque monsieur avond van KFC MZ Tollenbeek. In zaal Willem Tell in Tollenbeek. Zaterdag 16 mei, vanaf 6 uur.
1: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van...

0: Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675 of ambi-bjorn@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
1: De beste muziek
2: hoor je hier.
3: Radio Memory.
1: Dit is Radio

vliegen zonder vleugels? Kan dat? Dat is de vraag. Ik denk het van niet, hè. Het zou eerder vallen zijn, maar dat is natuurlijk wel metaforisch bedoeld, hè. Westlife en Flying Without Wings. En de vleugels ga ik uitspreiden de komende 2 uren, de laatste 2 uren trouwens, van deze week voor een nieuwe driver's seat. Met straks een andere boysband, 5. Until the time is through. Glenn Frey met The Heat Is On. En hou maar alvast met deze Electric Light Orchestra. Hold on tight.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Radio Memory nodigt u uit voor hun allereerste krok- en spaghettifestijn à volonté.
2: Op zaterdag 9 mei van 4 middags tot 10 avonds. In zaal Willem Tell, Hernestraat 5 in Tollenbeek, Pajottenhem.
1: Geniet van heerlijke kroks, dampende spaghetti en een lekker voorgerecht. En dat allemaal voor slechts €16.
2: Liever afhalen? Dat kan. Breng gewoon je eigen middelen mee.
1: Reserveer vandaag nog via info@radiomemory.be of bel Hilde op 0495 55 30 44.
2: Kun je er niet bij zijn of twijfel je nog? Steun Radio Memory dan met een waardekaart van €5. Die kan u ook gebruiken aan de kassa. Radio Memory rekent op u.
1: U komt toch ook?
3: Ivan Plettings.
4: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
5: Goedemiddag.

vindt het ook wel een hele mooie plaat van Annie Lennox. Een minder gekende, maar daarom niet minder geapprecieerde, deze Precious. En het is inderdaad wel Precious dat we deze muziek voor jullie mogen serveren. En straks ook een beetje het ritme van de jungle. Maar krokodillen, die kunnen ook wel behoorlijk wat feesten, blijkbaar. Misschien een beetje rock. En dat doen wij vandaag met deze Elton John. En natuurlijk die gepaste Crocodile Rock.

Met dit ritme uit de Radio Jungle, ja, dan ben je bij ons ook wel goed vertrokken natuurlijk om straks het weekend gaan in te zetten en dat hopelijk met een fantastische geslaagde dag en avond en wie weet misschien af en toe een beetje feesten, maar niet zo goed nieuws wat ik nu heb. Want tijdens onze talloze wandelingen die wij elke dag wel doen, komen wij ook af en toe een plant tegen die wij in principe hier in Europa en bij ons ook in België in het bijzonder niet zouden mogen aantreffen. Het gaat namelijk over de Japanse duizendknoop. En voor sommigen doet dat al een belletje rinkelen, want dat is inderdaad zo precies een bamboe-achtige struik, maar dat is het dus niet. En die woekert echt enorm bij ons hier in België. Oorspronkelijk komt deze uit Oost-Azië, maar doet het ook in streken elders op de wereld erg goed. En vaak is lokaal een grote hoeveelheid van deze soort te vinden en in de verdere regio totaal niet. De plant wordt trouwens door het IUCN vermeld als een van de 100 meest invasieve soorten ter wereld. Per 7 augustus vorig jaar staat de Japanse duizendknoop ook al op de Unielijst voor invasieve uitheemse soorten. Bijvoorbeeld ook in het natuurgebied de Hoge Venen. Daar heeft de plant zich zodanig gevestigd als een woekerende soort dat die biodiversiteit volledig verstoord wordt. En dat is ook wel iets bij onze wandelingen dat wij telkens aantreffen. Die plant die is gewoon niet uit te roeien. Die wortels die gaan soms tot 3 meter diep. En omdat die planten heel veel ruimte inpakken, wordt alles daaronder ook uitgeroeid van inheemse planten en onkruid. Dus dat is absoluut niet goed. En het is ook niet prachtig hè, als je die ziet. Dus laten we hopen dat er op een of andere manier toch een wijze wordt uitgevonden om die plant volledig te verwijderen. Oké, iets groen dat ik nu ga draaien dan. Hè. Tom Jones, Green Green Grass of Home. Nu er nog van kunnen profiteren. Radio Memory.

Wie maakt komaf met opstijgend vocht? Home Solution. Wie maakt je kelder terug droog? Home Solution. Home Solution. Bekijk ook samen met jou de ventilatieproblemen die op termijn zelfs kunnen leiden tot schimmelvorming. Onze adviseurs komen vrijblijvend bij u langs om de precieze situatie in kaart te brengen. Home Solution. Zonnestraat 67 9450 Haaltert. Met meer dan 30 jaar ervaring.

0: gratis. 0800 26 004.
1: Ja, die onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck, daarvan wordt meestal gezegd, vakmanschap is meesterschap. Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in Vollezele, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website. laswerken-nvkh.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen. Het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
0: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
2: Ivan Plettings.
3: Dit is Radio Memory.
2: Goedemiddag.

Amerikaanse muziek toen het echt nog goed was. Want ja, tegenwoordig ook. Ik ben echt geen fan meer van de recente muziek. Kan je dat geloven? Deze Pointer Sisters mocht er zeker zijn met American Music. Straks ook het laatste deel van deze driver's seat. Loop dus niet weg. En ik heb ook nog een ander duetje klaarstaan. Namelijk deze Kenny Rogers en Anne Murray. If I Ever Fall in Love Again. Tot straks.

0: In Limburg heeft de politie een Turkse criminele bende opgerold. 18 mensen zijn opgepakt. Agenten vielen binnen op 26 plaatsen en namen verschillende wapens in beslag. Naast 6 auto's, luxe juwelen en contant geld. De organisatie had banden met een Turkse maffiaklan die onder meer bekend staat voor geweld, afpersing en witwaspraktijken. In de autokeuringscentra in ons land heeft het personeel even het werk neergelegd. De werknemers zijn niet te spreken over de hervormingen van de Vlaamse regering. Die wil 1 op de 3 keuringscentra sluiten en automobilisten minder vaak laten langskomen voor een controle. Volgens de bonden houdt dat risico's in voor de verkeersveiligheid. De partij Labour van de Britse premier Starmer heeft het niet goed gedaan bij de gemeenteraadsverkiezingen. Dat blijkt uit voorlopige resultaten. Starmer noemt de uitslag pijnlijk, maar zegt tegelijk dat hij niet zal opstappen. Volgens hem zou dat het land in chaos storten.
1: The results are tough. They are very tough. And our movement. And that hurts. And it should hurt. And I take responsibility.
0: Starmer wil absoluut de hervormingen doorvoeren die hij beloofd had. De rechtspopulistische partij Reform UK van Nigel Farage lijkt dan weer als grote winnaar uit de bus te komen. En ook de linkse Green Party gaat erop vooruit. De definitieve uitslagen zijn pas voor vanavond laat of morgen. Het dodental van de explosie in een vuurwerkfabriek in een stad in de Chinese provincie Hunan is opgelopen tot 37. Zo'n 60 mensen raakten gewond en 1 iemand is nog vermist. De oorzaak van de ramp is nog altijd niet bekend. In de regio zijn er honderden vuurwerkfabrieken. Die zijn allemaal stilgelegd voor een grondige inspectie. Het is bewolkt en de temperatuur ligt in de buurt van 18 graden. Morgen wordt het zonnig en warm, met maxima tussen 21 en 23 graden.
2: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
3: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
4: Kleine vogel, ga maar zweven.
3: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
5: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in Varkensvlees stellen voor... De 15e editie van Slagerfeest Tofste Feest. Met onder meer Sam Goris.
6: Hey mama, kom vlug.
5: Willy Sommers. Christophe. En Louis Lyon. Op zaterdag 21 november in Puurs Evenementenhal. Info 0476 885 654. Of Slagerfeest tofstefeest.be. VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen. Met de steun van Proax, de groeiarchitect voor ondernemers en Comfo Plus.
7: De beste muziek
8: hoor je hier.
9: Radio Memory.
10: Hallo, ik ben Gunther Levy.
11: En ik ben Chris van Tongelen.
12: Mijn naam is Davy Gilles en samen zijn wij de
13: Romeo's.
14: Dit is onze nieuwe...

blijft echt een hele mooie plaat. En daarmee dan het laatste deel van deze driver's seat mogen beginnen. Ja, dat zie ik zeker zitten. Want ja, ik heb nog één uurtje te gaan met straks het weer. Freddie Mercury krijgt ook nog straks de kans om even zijn stem te laten horen. Met The Great Pretender. Everly Brothers, ook met On the Wings of a Nightingale. Maar we hebben ook deze Kelly Family met One More Song. Goeie avond.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App.
5: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
6: Ivan Plettings.
7: Dit is Radio Memory.
6: Goeie

Met deze Captain Hollywood Project, ja, dan begeven wij ons wel in hogere sferen. En dat op een fantastische manier, met deze Flying High, een hoogvliegertje. Dat is misschien ook wel een mooie omschrijving daarvoor. Laten we dat hopen dat het straks met het weerbericht ook zo gaat zijn. En even ja, dat brulletje van James Brown, die moeten we zeker erbij eventjes halen. Want ja, leven in Amerika, momenteel absoluut geen evidentie niet meer. Hè. Dus toeristen blijven er ook weg, gaat niet de goede kant uit daar. Hier is in ieder geval wel Living in America. Ja!

Giorgio Moroder en Philip Oki. En dan krijg je deze Together in Electric Dreams. Ja, bij ons is er natuurlijk ook heel wat elektriciteit, hè? Figuurlijk en letterlijk. Laten we zien dat dat ook in de weerkaarten zo gaat zijn. Vanavond blijft het in ieder geval rustig met brede opklaringen. Lokaal kan er opnieuw wat nevel of zelfs een mistbank worden gevormd bij minima tussen 3 en 10 graden. Morgen is het aanvankelijk zonnig met in de loop van de dag. Dan gaan er misschien wat meer wolkenvellen zich ontwikkelen. We halen maxima van 18 tot 22 graden. Dat is natuurlijk wel heel mooi. Zondag zal de bewolking wel toenemen, vooral in het zuiden van het land. Daar zijn er buien, soms met onweer. In de loop van de avond of nacht vergroot ook in andere streken de kans op buien of onweersbuien. Maxima schommelen liever tussen 14 en 22 graden. Maandag, het begin van de week, begint de dag zwaar bewolkt met nog wat regen of enkele buien. Eventueel met enkele donderslagen. Geleidelijk wordt het vanaf het noordwesten droog en dat met opklaringen. In de loop van de namiddag is er in het noordoosten wel kans op een bui. En ja, de maxima, het is wat frisser, rond 9 à 15 graden. Dinsdag zou het ook meestal droog blijven met een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Maxima liggen zo tussen de 10 en 16 graden. En woensdag, ja, is het ongeveer hetzelfde weerbeeld. Er is wel een toenemende kans op regen of buien. En temperatuur, ja, tussen 10 en 18 graden, dat valt zeker nog wel mee. En nu heb ik Europe voor jullie met Rock the Night. Radio.

Wie maakt komaf met opstijgend vocht? Home Solution. Wie maakt je kelder terug droog? Home Solution. Home Solution. Bekijkt ook samen met jou de ventilatieproblemen die op termijn zelfs kunnen leiden tot schimmelvorming. Onze adviseurs komen vrijblijvend bij u langs om de precieze situatie in kaart te brengen. Home Solution. Zonnestraat 67 9450 Haaltert. Met meer dan 30 jaar ervaring in vochtbestrijding.

0: Bel de gratis 0800 26 004.
1: Iets te vieren? Bij ons vind je altijd een briljant idee. En dat mag je letterlijk nemen. Want Juwelen Danny de Rover heeft uurwerken en juwelen in zilver en goud voor elke gelegenheid. Of om gewoon jezelf eens lekker te verwennen. Juwelen de Rover, schitterend in elk detail. Ook voor alle herstellingen kan je bij ons terecht. Ontdek onze website juwelenderover.be, volg onze Facebookpagina of bezoek onze totaal vernieuwde zaak in de Opstalstraat 33 in Velzeke. Je bent er welkom op dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur. Juwelen Danny de Rover, dat zijn uurwerken en juwelen waar muziek in zit.
2: Iedereen weet het.
0: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: Ivan Plettings.
4: Radio Memory.
3: Goeie avond.

Wat is jullie favoriete tijdsverdrijf? Ja, dat zou ik misschien ook wel eens graag willen weten tegen volgende week. Want ja, nu moet ik dat niet meer gaan vertellen. Het is ondertussen afgelopen hier met Paul Owen. My favorite waste of time. Ja, straks kan je tijd verdoen met andere presentatoren hier. En dat gaat natuurlijk zonder enig probleem wel lukken hier bij Radio Memory. Maar ik mag gaan genieten van het weekend. Jawel, jawel, jawel. En ik laat jullie met deze Melissa Etheridge, Your Little Secret. Tot maandag.

0: Vangen die aan boord zijn van het cruiseschip Hondius. Dat meldt de FOD Volksgezondheid. Het UZA zal de twee medisch evalueren en onderzoeken op eventuele symptomen van het hantavirus. Zo gauw het kan, mogen ze dan naar huis, waar het departement zorg hen de eerste weken nauw zal opvolgen. De repatriëring zou eerstdaags plaatsvinden. De gijzeling in een bankfiliaal in Sinzig in Duitsland is voorbij. De gijzelaars, onder wie de chauffeur van een geldtransport, bleven ongedeerd. Toen de politie er na enkele uren niet in slaagde contact te maken met de gijzelnemers en het kantoor binnendrong, bleken de daders al gevlucht. Er is intussen een klopjacht opgestart. Het is onduidelijk of de daders iets hebben buitgemaakt. De leiders van een Chinese bende vrouwenhandelaars zijn door de rechter in Brussel veroordeeld tot 5 jaar cel, waarvan de helft met uitstel. De overige leden kregen nog mildere straffen. De bende opereerde vanuit Brussel en dwong 40 jonge vrouwen in de prostitutie in ons land. Ze moesten hun paspoorten afstaan en de helft van hun inkomsten. De zaak is een uitloper van een nog groter dossier met 40 beklaagden en 300 slachtoffers van seksuele uitbuiting. Die zaak komt volgende maand voor de rechtbank in Gent. En in Bulgarije is de Giro begonnen, meteen met een massaspurt. De Fransman Paul Magnier won voor de Deen Andressen en pakte zo voor zijn ploeg Soudal Quickstep de eerste World Tour zege van het seizoen. In de slotkilometer was er een massale valpartij met de spurters Groves en Groenewegen als voornaamste slachtoffers. Dries van Gestel was beste Belg op een 10e plaats in de spurt. Magnier draagt morgen als eerste de roze trui. Afwisselend zon en stapelwolken bij maxima tot 19 graden. Vannacht lokaal kans op wat nevel, dan tot 10 graden. Maar morgen wordt een zonnige en zachte zaterdag. Het kwik klimt dan naar 22 graden.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa. Kleine vogel, ga maar zweven. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in Varkensvlees stellen voor. De 15e editie van Slagerfeest Tofste Feest. Met onder meer Sam Goris. Willy Sommers. Christophe. En Louis Lyon. Op zaterdag 21 november in Puurs Evenementenhal. Info 0476 885 654 of slagerfeesttofstefeest.be. VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen. Met de steun van Proax, de groeiarchitect voor ondernemers en Comfo Plus.
3: KFC MZ Tollenbeek nodigt u van harte uit op hun spaghetti en croque monsieur avond. Zaterdag 16 mei aanstaande, vanaf 6 uur 's avonds. De spaghetti en croque monsieur avond van KFC MZ Tollenbeek. In zaal Willem Tell in Tollenbeek. Zaterdag 16 mei, vanaf 6 uur.

0: Voilà, zoals je het hoort hebt, natuurlijk de muziekdoos met de mooiste muziek met Rudy en Irijn. Voilà, wij zijn erbij. Het is vrijdagavond. Dat betekent natuurlijk dat het weekend op komst is. Dus ja, ik zou zeggen, vraag maar weekendplaatjes aan.
1: Zeker en vast.
0: Ze kunnen altijd wel.
1: Normaal is het Ilde dat vandaag hier is.
0: Ja, het is ter vervanging van ons Ilde. Het is niet vast, maar ons Ilde kon er nu niet bij zijn. Dus ja,
1: ja
0: dus nemen we dat met plezier over.
1: Zeker en vast. En ze kunnen altijd een plaatje aanvragen.
0: Ja.
1: En onalgekende nummer op 02-66-9966-0.
0: Of ze kunnen het eventueel doorsturen via de Radio Memory app.
1: Zeker en vast. Dus
0: dat kan natuurlijk ook.
1: Laat jullie maar horen.
0: En wij gaan natuurlijk beginnen met muziek. En nadien kunnen jullie u dan laten horen. Voilà, wij beginnen in eentje. Ja, het is toch een leuk weekendplaatje, vind ik. Silver en Turn the Tides.

0: Nooit te hoog vliegen natuurlijk, want anders kom je in de weg te zitten van de vliegtuigen natuurlijk. Ian is Ian en Fly Too High. Voilà, en wij hebben iemand aan de lijn. Hallo, goedenavond.
1: Goedenavond Rudy, goedenavond Irene.
0: Dag Geert.
1: Sorry dat ik een beetje doe werken, Rudy.
0: Mooi, ja, Geert, jongen, dat is het, ja. Je weet dat als je langs hier komt, is het voor te werken, hè.
1: Ja, maar ja. Dat is misschien een beetje raar gesteld van mij ook, maar...
0: Ja,
2: nee, maar wel. We zijn eruit gekomen, Geert. Dus het probleem is opgelost.
0: Kijk, je weet, Geert, als je hier in die lijst één foutje typt, dan, dan vindt hij dat niet, hè.
1: Nee, dat is waar.
0: En ja, soms kan dat wel een beetje zoekwerk zijn, ja. Ja.
1: Niet van mij is dat iedere dag, alle dagen muziek en dan moet ik ook die liedjes intikken. En ja. Als ik dat zeg, één letter mist het, boom.
0: Ja, bijvoorbeeld in het Frans, hè, een accent aigu of grave, of, ja, voilà. En het is al prijs, hè.
1: Ja, dat is.
0: Ja. Dus...
1: Want ik had dat vroeger ook, als ik bij Radio Free werkte.
0: Ja.
1: Maar dat waren nog gewoon plaatjes.
0: Ja, ja.
1: Jij weet dat ook wel. Als je een plaat oplegt, moet je altijd een halve toer terugdraaien.
0: Ah, ja. Ik weet dat,
1: En als je dat niet deed en je startte die plaat...
0: Ja. Ja, waar is die tijd naartoe, hè, Geert? De platentijd.
1: Inderdaad. Ja, ik ga de groetjes doen, hè.
0: Ja.
1: Dus eerst en vooral aan Vivian.
0: Ja.
1: Aan jullie natuurlijk.
2: Dank je.
0: Dank u.
1: Aan Hilde, Yves, Marianne en Kelly.
0: Ja.
1: Ook aan Johan de Radioman en Roosje. Aan Frans en zijn vrouwke. Aan Rudolf en Anja.
0: Ja.
1: Antonie en Nancy.
0: Ja.
1: Aan Jeremy. Ja. Aan Danny de Groot.
0: Ja.
1: Aan Katrien.
0: Ja.
1: En haar man Erik. Dan ook aan... aan alle medewerkers van Radio Memory, want er zijn er echt veel.
0: Ja, ja.
1: En aan alle mensen die aan het luisteren zijn en die genieten van de muziek.
0: Voilà.
2: Ik denk dat er veel zijn.
0: Dat zijn er veel die aan het genieten zijn.
1: Ja, er komen er altijd bij Radio Memory.
0: Ja, inderdaad.
1: Dus ja.
0: Ja, je ziet het, hè, ons Katrien gaat er ook gaan bijkomen, dus...
1: Ja.
0: Voilà, kijk, dus de familie wordt hier altijd maar groter.
1: Ik heb nog iemand vergeten.
2: Ah? Ai, en wie dat?
1: Wim Daniel.
0: Ah, Daniel. Ik denk dat een Daniel aan het werken is.
1: Ja, en want morgen is die spaghetti daar.
0: Ja,
2: dat klopt.
0: Ze zijn al voorbereidingen aan het nemen, hè, natuurlijk.
1: Maar wij kunnen niet komen, maar naar Harne kunnen we wel komen. Hè.
0: Ah, ja, oké. Prima.
1: Maar ik weet niet, Rudy, ik heb nog een vraagje.
0: Ja, zeg maar.
1: Ken je dat programma van de trein?
0: De trein? Ja.
1: Ik heb vandaag gekeken, hè, het was eigenlijk gisteren, maar ze hebben het station van Harne getoond.
0: Ah, ja.
1: Ja, wat ze waren die lampen daar aan het vervangen.
0: Ja, maar ik heb daar al geweest in station van Herne.
1: Ja, wij ook, hè, ja.
0: Ja, tuurlijk. Ik moest daar Tony een keer gaan afhalen.
1: Ah.
0: Omdat een Tony anders, als hij te voet moest komen, zou te laat geweest hebben in de studio.
1: Ja.
0: En daarmee ben ik hem natuurlijk met de wagen gaan halen. Dat gaat natuurlijk een beetje sneller, hè.
1: Ja, dat is waar.
0: Ja.
1: Oké,
2: Geert. En welk plaatje had jij graag gehoord?
1: Ja, dat ik ga het nog een keer zeggen.
0: Zeg het nog eens, Geert.
1: Dat is van Diego Modena.
0: Ja.
1: En Jean-Philippe Audin en The Song of Ocarina.
0: Ja, dat is een heel mooi nummertje, want ik heb het voorbeluisterd. Prachtig nummer. Want tenslotte vind ik dat een beetje weinig instrumentaal gedraaid wordt.
1: Ja, want ik heb dat ook al gevraagd aan Johan of van Hilda. Mag dat instrumentale muziek zijn ook? Maar ja, testen.
0: Ah ja, natuurlijk. Dat is een feit, hè. En een goede
1: dat
0: DJ...
1: Dat kan ook een mooi zijn.
0: Een goede DJ, Heert, die moet alles draaien, hè.
1: Dat is waar.
0: Voilà, anders zijn geen goeie, hè.
1: En straks ga ik Vivian laten bellen, hè.
0: Oké, prima.
2: Oké, Heert.
0: Bedankt, Geert, voor
1: tot
0: te bellen.
1: Later. Graag gedaan.
2: En je plaatje komt eraan,
0: En je plaatje komt er direct aan.
1: Dankjewel, iedereen. Dag,
0: Oké, okay, ja, dag, Heert.
1: Dag.
0: Dag. Dus het aangevraagde plaatje Diego Modena en Song of Acarina.

0: Aangevraagd plaatje door onze Geert Diego Modino of Song of Ocarina. En wij hebben terug iemand aan de lijn.
1: Ja.
0: Hallo.
1: Hallo, goedenavond Rudy. Goedenavond Rentje.
2: Goedenavond Roosike.
0: Ze kon bijna niet spreken omdat ik haar een micro voor had open te zetten.
1: Ah, moet dat openzetten, hè?
0: Ja, ja, ja. Maar we gaan hier net de deur dicht doen, want de honden maken hier veel lawaai.
1: Ja,
0: lawaai.
1: Ik keur het, dat ze passen. Ik keur het.
0: Ja, het is in orde. Ja, er zal hier wel een beetje beweging zijn, hè? Want ze zijn hier bezig natuurlijk met het spaghetti-festijn ook. Hè? Allee, ja.
1: Ah ja, dat zal wel, dat zal wel.
0: Dus,
1: dat
0: ja.
1: Zal wel, ja.
2: En Roosike, wat heb jij vandaag gedaan?
1: Oh, ik heb gewassen en al mijn was is droog. Ik heb mijn badkamer gedaan. En ik heb mij een beetje buiten gezet.
2: Groot gelijk. Nog genieten van zonneke.
1: Het was nog goed buiten.
2: Ja.
0: Ja, ja. Zeker
1: en
0: vast. En in de studio is het hier ook altijd goed. Altijd lekker warm.
1: Ah ja, maar met die zon die erin schijnt.
0: Ja, ja, ja, inderdaad.
1: Ja, ja. Dat is, ja.
0: Ah, maar wat gaan wij hier eens een airco vragen, hè?
1: Ah ja. Of als één dingen dat blaast, hè.
0: Ja, ja, ja. Dat zal wel komen, hè.
1: Nou ja, maar in de zomer zat dat daar wel staan.
0: Ik ben speciaal in t-shirt gekomen, Roosike. En ja, ik heb nog net mijn korte broek niet aangedaan, omdat mijn haar nog niet afgeschoren is. Hè.
1: Oei, oei, oei, oei, oei, oei.
0: Ah ja.
1: Dat wil ik toch een keer zien, dat je shirt aan hebt.
0: Ah wel ja, en ik wil er natuurlijk altijd proper bij voorkomen.
1: Ah ja, dat kan wel,
0: hè.
1: Ik zing graag naar de koers ook, even de mooie benen van de mannen.
2: Ja, ja, maar ik denk dat je daarvoor naar de koers graag ziet, voor die benen, voor die geschoren benen.
1: Ah ja, voor die benen, hè, ja.
0: Ik zal u nog een tip geven. Naar dingen kan je ook kijken, hè, naar de tennis, hè.
1: Ah ja, ah ja.
2: Ja, maar dat is niet...
1: Dat vind ik zo graag niet.
0: Nee?
2: Nee, maar bij de koers zijn die benen geolied.
1: Ah.
2: Die,
1: ja,
2: die blinken meer, maar bij de tennis is dat niet zo.
0: Ah, oké. Okay. Ja, wel.
1: Ik kan een verzoekje doen.
0: Het steekt, okay, het steekt allemaal nog nauw, hè.
2: Zeg het een keer, Roosike.
1: Ja, heel speciaal voor mijn beste vriendin, Ilke. Ja. En een goede beterschap voor haar, hè.
0: Ja. Ja.
1: En voor Yves, voor Kelly, voor Marianne, voor Tony, voor Nancy, voor Jeremy, voor Johan de Radioman, voor Daniel, voor Rudolf Stevens en Anjakken. Voor Fransken en Vrouwken en Anneken, voor Geert en Vivianneken, voor Karin en Erik en voor jullie alle twee.
2: Dank je.
1: En alle luisteraars en alle DJ's en alle mensen die nooit een plaatje krijgen.
0: Van alles, hè. En dat zijn er natuurlijk velen die geen plaatje krijgen.
1: Ah ja, zijn er weer zes erbij gekomen, hè.
0: Ja.
2: Ja, ons Katrientje komt erbij.
0: Ze komt erbij. Ze gaat het team versterken. Dat gaat girl power worden, hè?
2: Ja, ja.
1: Ah, ja.
2: Ja.
1: Wanneer komt ze op de radio op?
0: Wel, ja.
1: Dat weet je niet.
0: Was het een 20ste mei?
2: Op
0: een
2: woensdag.
0: Op een woensdag, ja.
2: Op een woensdag komt ze.
1: Ah, ja. En Wendy, die komt er morgen op?
0: Die komt morgen van 10 tot 12 samen met mij.
1: Ik kan tips schrijven, zeg nu.
0: Ja, ja.
1: En op mijn saloontafel gepraat.
0: En ons Katrien, die gaat normaal gezien Vive la France brengen. Dus allemaal Franstalige liedjes.
1: Maar ik heb haar al een keer gebeld. Zij in eerste in Ernest zat.
0: Ah, ja, ja.
1: In Ernest zat. En ik twee keer naar haar gebeld. En derde keer deed ik zingen op het tak. Jeremy op het tak.
0: Ah, ja, ja. Oké, okay, ja.
1: Ja, ik heb met haar al gesproken.
0: Ja, ja, ja. Ja,
1: ja. Okay. Ja. En ze was snijvriendelijk.
0: Maar ja, natuurlijk. Dat is ook een top, madame, hè?
1: Ja, ja. Als je ze ziet, ja. Feitelijk is het waar.
0: Nou ja.
1: Ja, Wendy kan het niet, hè. Die kan ik zo niet, hè.
2: Ja, ons Wendy is ook een vriendelijke.
0: Ja, ik ken ze natuurlijk al jaren, omdat ik ze ook... ik ken ze privé ook, hè. Dus ik ken haar ouders, haar moeder in feite en haar stiefvader. Dus ik ken die goed. Dus daarmee, ja. Wendy is voor mij een beetje zoals, een beetje een soort zus, hè.
1: Ja. Ja, en daarmee. Allee, dan ga ik jullie laten.
2: Okay,
1: tot morgen voor middag.
2: En welk plaatje had je graag willen horen, Roosike?
1: Van Janus.
0: Ja.
2: Jannes.
1: De hele wereld mag het weten.
0: Wel, wij gaan die draaien na de reclame, want anders komt die reclame.
1: Ja, jammer, de reclame moet er door, heb ik gezien.
0: Die moet er ook
1: jammer,
0: door,
1: ja. Hartelijk bedankt en nog een goede avond.
2: Oké, okay, Roosje, bedankt voor het bellen.
0: Bedankt voor het bellen.
1: Dag. Dag.
3: Radio Memory nodigt u uit voor hun allereerste krok- en spaghettifestijn à volonté.
4: Op zaterdag 9 mei van 4 middags tot 10 avonds. In zaal Willem Tell, Hernestraat 5 in Tollenbeek, Pajottegem.
3: Geniet van heerlijke kroks, dampende spaghetti en een lekker voorgerecht. En dat allemaal voor slechts €16.
4: Liever afhalen? Dat kan. Breng gewoon je eigen middelen mee.
3: Reserveer vandaag nog via info@radiomemory.be of bel Hilde op 0495 55 30 44.
4: Kun je er niet bij zijn of twijfel je nog? Steun Radio Memory dan met een waardekaart van €5. Die kan u ook gebruiken aan de kassa. Radio Memory rekent op u.
3: U komt toch ook?
5: Ah ja, die onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck, daarvan wordt meestal gezegd, vakmanschap is meesterschap. Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in Vollezele, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvk.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen. Het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
6: Dit is Radio Memory.
7: Goedenavond.
8: Dinsdagavond. Van 18 uur tot 20 uur de muziekdoos. Met Irijn Verhulst en Rudy de Grote.
9: De

0: plaatje werd aangevraagd door Roseke Jannes en de hele wereld mag het weten. Maar wij hebben nog iemand aan de lijn. Hallo.
1: Hallo, dit is Vivian.
0: Dag Vivian.
2: Goedenavond Vivian.
1: Hallo, goedenavond.
0: Het is een goeie, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ik wil de groeten doen aan Geert, aan jullie.
0: Ja, dank je.
1: Aan Hilda, Yves, Marianne Kelly, Tony Nancy, Frans Kirsten, Vraatje Rooske, Jo van de Radioman.
0: Ja.
1: Rudolf en Anja, Johan en dan iedereen van Radio Memory.
2: Oké, okay, dank je.
1: Ja, en welk allemaal luisteraars.
0: Ja.
2: En welk plaatje had jij graag gehoord, Vivian?
1: Arkham van de Bright Eyes.
0: Dat is een prachtig nummertje.
1: Ja, dat is waar.
0: Dat is...
1: Dat gaat over konijntje.
0: Ja, ja, ja, ja,
2: ja. Ja, dat klopt.
0: Oké, prima. Oké.
2: Oké, Vivian.
0: Dat was het?
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Ja, dat was alles.
0: Dank u wel voor de bel.
1: Nog veel groetjes.
0: Ja.
1: En een goed weekend voor jullie.
0: Een goed weekend voor u ook.
2: Voor u hetzelfde, hè, Vivian.
0: Ja, wie weet misschien tot morgen, hè, want morgen ben ik hier ook.
1: Ja, waarschijnlijk wel. Dat is goed.
0: Oké, okay, dank u wel voor het bellen, Vivian. Dag.
1: Jo, graag gedaan.
0: Dag. Dag. Voilà, en wij gaan het prachtige plaatje draaien van Art Carfunkel en Bright Eyes.

0: prachtig nummertje, aangevraagd door ons Vivian, Art Garfunkel en Bright Eyes. Zijn zo van die nummertjes om in weg te dromen, zeg ik.
1: Zeker en vast. En als je dit nummertje hoort, wil het zeggen dat we iemand
0: aan de lijn hebben. Hè? Hallo!
2: Hallo!
0: Ah. Ja, ik durf ook soms eens tot zijn, hè, Franske.
2: Ja, oké, wel.
0: Ja.
1: Dag, Franske.
2: Dag, iedereen met een mooie lach.
0: Ja, maar dat was ik, hè, Franske, die aan het lachen was, hè.
2: Ja, maar gaf een mooie lach, hè. Die vanavond is zonder lach, hè.
0: Ah, oké. Ja, en morgen Wendy, hè.
2: Ja, morgen kom ik ook nog in.
0: Ja. Ah, wel ja, dan ben ik daar ook, hè.
2: Ah, ja, hè.
0: Ik zal enkel wel eens weg zijn om mijn vrouw te halen naar huis. En dan kom ik terug. Ja, het zal moeten lukken dat jij juist in dat segment valt. Ja, ik weet het niet, hè.
2: Rond half vijf zullen we alles aan, denk ik.
0: Ja, dan ben ik... Dan ben ik daar nog.
2: Ik weet niet lang dat mijn chauffeur blijft. Blijven tot 6:00 over 7:00, ik weet nou echt niet. Want we willen zo zien wat de chauffeur doet, hè.
0: Ja, natuurlijk. Ja. Je moet altijd mee als je een chauffeur hebt. Je hebt voordeel, je moet zelf niet rijden. Je hebt geen zorgen, maar je moet mee naar huis wanneer dat hij vertrekt, hè.
2: Ja, ik moet alleen mijn bek rondrijden met die klok mijn chauffeur, hè. Ja, ik klop mijn chauffeur, man.
0: Ja, maar dat is lekker, hè.
2: Ja. Ik eet dat heel graag op mijn
0: zus. Ja. Ik eet ook graag spaghetti, maar ook het andere.
2: Nee, spaghetti. Mijn vrouw maakt ook spaghetti, maar ik eet er nooit. Ik vang me er niet met spaghetti. Echt.
0: Nee,
2: ik sta...
0: Je slurpt...
2: Mogelijk van maken, als je blind bent, is het mogelijk van eten van
0: je. Je slurpt misschien te veel.
2: Nee, maar echt niet. Zijn ding is... Als ik maar frieten met stoofvlees of kroketten, dat zijn mijn lievelingsrijden.
0: Ja, dat zijn allemaal goede dingen natuurlijk.
2: Groenten eigenlijk heel weinig, vooral ook heel weinig. De vrouw val ik niet in, onze dingen zijn, hè?
0: Ja,
1: het is te verstaan, die spaghetti slierten, dat is eigenlijk moeilijk voor te vangen voor iemand dat eigenlijk niet in ziet. Allee, ja, het is...
2: Want als ik wel in klein stukjes sla, dan gaat dat misschien wel met een lepel. Ja, dan kan
0: Ja. Mijn zoon deed maar dat ook.
2: Maar ik wil mijn shirts gaan maken in de hand vasthouden.
1: Dat is dat, hè.
0: Tuurlijk. Ja, anders kan het gebeuren, hè, Fransken, dat ik daar nog een slinger in mijn nek krijg als ik daar passeer.
2: Ja, dat is waar, hè.
1: Oké, Fransken. Jij had graag de groetjes willen doen.
2: Ja, dan eerst jullie beiden.
1: Dank je.
2: Dan aan Hilke, dan aan Yves, aan Kelly, aan Marian, aan de Geert en Vifke, aan Tony Nancy, Jan de Radioman, Roosje, aan de Katrien en Erik, aan de... dat is juist Wendy, maar ik ook niet vergeten, en die komt morgen.
0: Nee, hè, want anders gaan ze niet blij zijn. Hè.
1: Ze gaan niet blij zijn.
2: En dan Jan, dan de Grote. Jeremy, mijn broer Dolf en Anja, en Anneke, die mag ik ook niet vergeten. Zijn mannen zijn er veilig. En zij en alle luisteraars en medewerkers van de radio, heb ik ze allemaal gehad.
0: Dat heb ze allemaal, ja.
2: En Frida, die mag ik zeker niet vergeten.
0: Die man
2: met die vijf vogeltjes, nu weet ik het ja.
1: Ja, zeker, als die begint...
0: Onze Johan de Vogelman, die belt ook regelmatig.
2: Hij zal misschien vandaag ook weer bellen.
0: Ja, misschien wel, hè. Ja.
2: En dan een Kevin en een Kevin, hè?
0: Ja, Kevin.
2: Kevin, hè? En dat zal het allemaal weer zijn. En ik heb een mooie plaat van Jimmy Vrijan gevraagd, hè?
1: En wil
2: niemand weten verder van jou, hè?
1: Oké.
2: Rudy, wel een beetje minder, hè?
0: Hoe zeg je?
2: U is een beetje minder, ik hou meer van die Reineke, hè?
1: Oh.
0: Ja, is het waar? Is het waar?
2: Jij komt op de tweede plaats, Rudy.
0: Ja. Maar nu heb je geluk dat Hilde hier niet is, hè? Want anders had ze het gehoord. Hè.
1: Ja, anders had je wel een reactie gehoord, denk ik.
0: Ja.
2: Dat denk ik morgen met mijn oren.
1: Dat zou ook kunnen.
0: Ja, morgen ga je ze denk ik wel kunnen stekken, hè.
1: Ja.
2: Ja. Dan komen we allemaal in
0: orde. Maar ja.
1: Maar tuurlijk.
2: Oké. We zullen morgen wel elkaar thuis horen.
0: Maar ja, natuurlijk. Ja.
2: Morgen kan ik ook bellen, dus tussen 10 en 12. Dus, hè.
0: Ja, natuurlijk.
2: Maar dan vertrek je maar morgen om 3 uur, dus dat is anderhalf uur rijden, zo'n uur.
0: Ja, dat is zo'n anderhalf uur, ja. Ik weet dat als ik daar geweest ben op de trouw van Rudolf, daar weet ik een uur en half, ja.
2: Dat is ook op het M4 maand geleden.
0: Ja.
2: De taak gaat snel, hè.
0: Dat gaat super snel, hè.
2: Ja. Ik zal op mijn 5 en ik ben nu al 68, dus nog anderhalf jaar en ben 70.
0: Ja.
2: Ja.
0: En nog altijd fit en gezond, zegt.
2: Fit ben ik, voel dat heel hard. En gezond, ja. Je weet eigenlijk, ik moet ook al 12 pillen per dag nemen.
0: Dus. Iedereen heeft zijn kwaaltjes, hè.
2: Ja.
0: Dus we weten dat, hè. Ja, zelfs de jongeren hebben nog kwaaltjes, dus ja, waarom zouden wij niet hebben, hè?
2: Ja, nee, dat is waar. Maar zolang dat maar een beetje stappen maar, hè.
0: Ik zeg het altijd, ik spring nog over mijn vrouw haar hoofd als haar op de grond ligt, hè.
2: Ik mag dit anders zeggen, maar ik ga het niet zeggen. Dat kan niet, dat is eigenlijk
0: durf niet nu. Ja, super.
2: Je moet maar nadenken, ik dacht aan het anders.
0: Oké.
2: Okay. Ik spreek over mijn vrouw, maar ik mag dit anders te zeggen.
0: Ja. Ik dacht het wel, deugen niet. Ja.
2: Je weet het wel, wat je moet. Ik kan het invullen zelf.
0: Ja, ik kan het invullen, ja, inderdaad.
1: Oké.
2: We gaan de mensen laten bellen en draaien mooie platen, maar ze meer van
0: Ja. Oké.
2: En ik hoor je morgen wel, hè.
0: Ja, prima. We gaan uw nummertje draaien, hè, Franske.
2: Dat is goed.
0: Bedankt voor het bellen. Waarschijnlijk tot morgen.
1: Ja, Franske, tot morgen.
0: Ja, en wij draaien ze dan natuurlijk, hè. Jimmy Frey. En niemand weet hoeveel ik van je hou.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere paardjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leij, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzegalmaarde.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App.
5: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
6: Android.
7: Radio Memory.
8: Goedenavond.
9: Voilà, en als je dit hoort, dan is er weer iemand op de lijn. Hallo, goedenavond.
10: Goedenavond, Rudy.
9: Ja, goedenavond, Anja.
3: Goedenavond, Anja. Goedenavond.
10: Ja.
9: Ja.
10: Goed. Ja, ja.
9: Ik heb het daar een beetje gehoord. Je hebt daar een speciaal verzoekje, jij.
10: Ja, ik vind dat zo mooi. En die man, Guido Holliweder, of hoe heet die? Die kan dat zo prachtig zingen, hè?
9: Ja, ja.
10: Ja, ja. En ik vind het gewoon heel mooi. Dus ik denk, ik ga het aanvragen.
9: Ja, waarom?
10: En een beetje reclame voor jullie, dat is toch mooi?
9: Ah, ja, natuurlijk.
10: Zeker.
9: Natuurlijk.
10: Zeker, ja.
9: Ja, ja, zeker en vast.
10: Ja, dat is nou collegialiteit, hè?
9: Ah, ja, ja, zo moet dat zijn in het radiogebeuren.
10: Ja, bedoel ik.
11: Rambo.
10: Wasplijnbouw. Moet ik eigenlijk niet meer. Ga maar weg.
3: Goedenavond, Rudolf.
11: Ik bel straks, Suske.
9: Ah, oké. Okay. Jij moet het.
11: Ik laat nu niet van ons meteen uw vent kwebbelen.
9: Ah, ja, natuurlijk. En jij tegen de vrouw zeker. Oké. Okay.
10: Nou.
3: Oké, okay,
10: ja,
3: ja. Had jij graag de groetjes gedaan?
10: Ik had graag aan jullie de groetjes gedaan.
9: Ja.
10: Bij deze. Aan Anneke. Aan Franske, Cindy, Katrien, Roosje, ja. Tony en Nancy, Germany en zijn kindjes,
9: ja.
10: Geert en Vivian, Eva en Daniel, Hilde en natuurlijk onze Rudolf. En verder alle luisteraars, zodat ik niemand vergeet.
9: Oké, dan kan je inderdaad niemand vergeten.
10: Nee, dat bedoel ik. Ja. Dus zo doen we. Okay. En morgen ook van de partij?
9: Morgen, ja.
3: Ja, ik ben er ook, maar bij mij gaat het redelijk laat zijn, want ik moet eerst nog werken. Ja.
9: Ja, de vrouw, het is zaterdag.
10: Ja, volgens die, ja.
9: Zaterdag.
10: Het zijn toch weer de vrouwen die het moeten doen, hè?
9: Ja, wel kijk, en voorheen, over een aantal jaren, dan moest hij zelfs de zondag werken ook.
10: Ja, erg, hè? Ja, dat hoort erbij. Ja.
9: Ja, dat was tot de middag. Maar ja, natuurlijk, je hebt niets meer van je zondag, hè?
10: Nee, dat klopt.
9: Dus
10: dat klopt.
9: Ja, het is... Ja. Ja, kom, nu hebben we tenminste de zondag nog, hè?
10: Ja, dat is waar.
9: Dus daarom, als ik zaterdag op de radio moet spelen, ik vind dat niet erg, want ik ben toch alleen thuis, dus...
10: Ja,
9: voilà, dus...
10: ja, daarom. En het is een hobby, hè?
9: Voilà, ik doe dat graag, daarom. Dus...
10: Ja, daarom.
9: Voilà.
10: Zo, ja. Dus. Ik heb onze Kevin toch ook gezegd, hè? Want die mag ik niet vergeten. Bij deze Kevin?
3: Nee, ik denk niet dat de Kevin
9: denk
3: erbij
9: het
3: was.
9: Ook niet.
3: Maar bij deze heeft hij dat wel gehoord.
9: Voilà.
10: Ja, dat denk ik ook wel. Ja.
3: En Anja, je had een speciaal nummertje gevraagd.
10: Ja, van de muziekdoos.
3: Ja.
9: De muziekdoos, ja.
10: Dus, ja, van
9: iedereen,
10: hè.
9: Weet je...
10: En
9: Rudy,
10: hè.
9: Ja.
3: Ja.
9: Ik ga eens iets vertellen. Ik heb daar destijds altijd mee gelachen. Hilde met haar muziekdoos. En nu zit ik zelf in het programma.
10: Ja, maar jij hebt weer een andere muziekdoos, hè?
9: Ja,
10: dat
9: ja.
10: Maar. Ja, ja.
9: Oké. Oké, we gaan dat draaien. Bedankt, ja. Bedankt voor bel.
3: En ik ja, moet zeggen, gedaan. Het is wel een prachtig...
9: Het is een prachtig nummertje.
3: Ja, het is ja. Echt prachtig.
10: Ja, zeker. Ja. Ik heb het ook laten maken voor onze Rudolf, dus...
9: Ja. Maar toch, ja. Maar toch zo mooi niet als dat hier, hè?
10: Ja, dat is ook mooi. Ja?
9: Maar ik heb dat niet graag dat met mij kan concurreren, hè?
10: Ja, maar wij waren eerst, hè?
9: Oké.
10: Ja.
9: Oké, prima.
10: Dan moet je bij Hilde zijn, die kwam het aan mij vragen.
9: Ja. Oké.
3: Maar het is echt prachtig. We hebben het al gehoord en het is prachtig.
10: Ja, ik ook. Het is helemaal geweldig.
9: Oké, dan gaan we dat draaien, Anja. Bedankt voor bellen.
10: Ja, met plezier luisteren.
9: Ja, dank u.
10: Gideon Hollenweder of zoiets. Ik weet niet of ik de naam goed uitspreek, maar die zingt het.
3: Oké.
10: Ja?
9: Ja.
3: Oké.
10: Dan wens ik jullie nog een fijne avond.
9: Fijne
3: voor
9: avond,
3: hetzelfde.
9: Ja.
3: Voor jullie hetzelfde. Ja.
10: Iedereen kan er komen, geloof ik, hè, naar de spaghettiavond. Er zijn nog plekken. Plaatsen?
3: Ja, ik denk het wel. Dat denk ik wel, ja.
9: En zeker en vast voor de Rudolf speelt dat geen rol. Hè? Moest er geen plaats meer zijn, dan zetten we hem buiten aan een tafeltje. Hè?
10: Oh ja.
9: Dan kunnen de vogeltjes ook mee eten. Hè?
10: Ja, dat
3: klopt.
9: Ja.
3: Oh.
9: Ja, je weet, ik moet toch eens een grapje uithalen. Hè?
10: Ja, dat doet hij zelf ook altijd. Dus,
9: ja, hij doet dat ook. Voilà, kijk, poets wederom poets. Hè?
10: Ja, dat bedoel ik.
9: Oké, bedankt voor het bel, Anja.
10: Goed zo.
3: Dag.
9: Voilà, en wij draaien het liedje die pas aangemaakt is. De muziekdoos met Rudy en Irene.
3: Ja.

0: Het Universitair Ziekenhuis Antwerpen zal de twee landgenoten opvangen die aan boord zijn van het cruiseschip Hondius. Dat meldt de FOD Volksgezondheid. Het UZA zal de twee medisch evalueren en onderzoeken op eventuele symptomen van het hantavirus. Zo gauw het kan, mogen ze dan naar huis, waar departement Zorg hen de eerste weken nauw zal opvolgen. De repatriëring zou eerstdaags plaatsvinden. De gijzeling in een bankfiliaal in Sinzig in Duitsland is voorbij. De gijzelaars, onder wie de chauffeur van een geldtransport, bleven ongedeerd. Toen de politie er na enkele uren niet in slaagde contact te maken met de gijzelnemers en het kantoor binnendrong, bleken de daders al gevlucht. Er is intussen een klopjacht opgestart. Het is onduidelijk of de daders iets hebben buitgemaakt. De leiders van een Chinese bende vrouwenhandelaars zijn door de rechter in Brussel veroordeeld tot 5 jaar cel, waarvan de helft met uitstel. De overige leden kregen nog mildere straffen. De bende opereerde vanuit Brussel en dwong 40 jonge vrouwen in de prostitutie in ons land. Ze moesten hun paspoorten afstaan en de helft van hun inkomsten. De zaak is een uitloper van een nog groter dossier met 40 beklaagden en 300 slachtoffers van seksuele uitbuiting. Die zaak komt volgende maand voor de rechtbank in Gent. En in Bulgarije is de Giro begonnen, meteen met een massaspurt. De Fransman Paul Magnier won voor de Deen Andressen en pakte zo voor zijn ploeg Soudal Quickstep de eerste World Tour zege van het seizoen. In de slotkilometer was er een massale valpartij met de spurters Groves en Groenewegen als voornaamste slachtoffers. Dries van Gestel was beste Belg op een 10e plaats in de spurt. Magnier draagt morgen als eerste de roze trui. Afwisselend zon en stapelwolken bij maxima tot 19 graden. Vannacht lokaal kans op wat nevel, dan tot 10 graden. Maar morgen wordt een zonnige en zachte zaterdag. Het kwik klimt dan naar 22 graden.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
3: Kleine vogel, ga maar zweven.
2: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
4: Hallo, ik ben Gunter Levy.
5: En ik ben Christian Tongelen.
6: Mijn naam is Davy Gilles en samen zijn wij de Romeo's.

0: Voilà, en wij hebben natuurlijk weer iemand aan de lijn. Hallo!
1: Goedenavond, Rudy.
0: Goedenavond, meester Kevin.
2: Goedenavond, Kevin.
1: Goedenavond, Irene.
2: Ja, goedenavond, Kevin. Zeg ik het, Kevin. Wat heb jij vandaag gedaan? Wat heb jij vandaag gedaan?
1: Wat heb ik vandaag gedaan? Ik heb vandaag niet zo veel gedaan, eigenlijk. Want ik ben nog wel ziek, eigenlijk.
0: Ah, zij ook ziek is?
1: Ja, ik ben ook wel ziek.
2: Dus eigenlijk heb je een beetje geslapen voor te kunnen genezen?
1: Ja, eigenlijk heb ik veel geslapen, ja.
0: Ah,
2: maar okay. Je hebt groot gelijk, dan genees je vlug, hè.
1: Dat. Maar kijk, ik ben ook zo een... Ik kijk heel veel tv, eigenlijk.
0: Ja.
1: Ik kijk veel series en films en zo, dus... Ik kan me... En ik luister natuurlijk wel naar de radio, uiteraard. Hè.
0: En natuurlijk naar het beste programma, hè, ja.
1: Ja, inderdaad,
0: Ja.
1: Want ik kom erin, dus dan is het altijd het beste programma. Hè.
0: Want je hoort het, hè. Ze hebben het hier daarnet gezongen, hè, Rudy en Irene. Rudy.
1: Ja, inderdaad. Maar ik had daar een vraagje rond. Is dat zelf gemaakt? Of is dat gemaakt door dingen? Door...
2: Iemand heeft dat gemaakt voor ons.
0: Ja, iemand heeft dat voor ons gedaan. Ik heb dat cadeau gekregen van Hilde.
1: Abba.
0: Ja.
1: Nee, maar je kunt dat ook laten maken door dingen, hè. Door...
0: AI, hè.
1: Door AI, ja.
0: Ja,
2: maar
0: dat.
2: Als iemand kent die dat kan, vind ik dat mooier.
0: Ja.
1: Ja, inderdaad.
0: Het is prachtig gezongen, een mooie tekst, ja, inderdaad.
1: Ja, want ik moet wel zeggen, ik gebruik ook die technologie zo'n beetje.
0: Ja,
1: ik heb dat zelf ook al eens geprobeerd en je kunt daar echt wel zeer veel mee.
0: Ik heb dat ook zelf al eens gedaan, ja. Dus, ja.
1: Maar ik moet nu wel zeggen, als je er iets aan vraagt, 9 van de 10 is wel fout.
0: Ah, ja. Oké.
1: Ik vind dat, nee, maar als je nu bijvoorbeeld iets mee, ik ga een voorbeeld geven, als je nu iets mee te strengen of het een of het ander, hè.
0: Ja.
1: Van, nee, 9 op de 10 is dat fout gewoon.
0: Ja.
1: En dat is, ja, gewoon, dat haalt gewoon alles van internet natuurlijk, hè.
0: Ja.
1: Dus, je mag daar alles aan vragen, maar, no, niks mee dus eigenlijk.
0: Ja.
1: Dat is de raad ik geef aan de luisteraar.
0: Ja.
1: Dus...
0: Zeg maar, Rudy.
1: Ah ja. Dus ik had graag een plaat aangevraagd ook.
0: Ja.
2: En voor wie allemaal?
1: Dus voor Irene en Rudy uiteraard.
0: Dank u wel.
2: Dank je.
1: Voor Katrien en Ambre uiteraard.
0: Ja.
1: Trouwens, ik ben blij dat hij terugkomt naar de memory, uiteraard.
2: Zeker.
0: Ja.
2: Het is nog eventjes wachten,
0: maar... De 20ste komt ze terug, hè.
2: Maar ze had
1: dat
2: er
1: klopt,
2: zijn.
1: Dat klopt.
0: Hoor jij graag Franse liedjes, Kevin?
1: Ik moet wel zeggen, 9 van de 10 keer als Katrien speelt, dan ben ik er niet, omdat ik meestal... Ik blijf op schoondraden ook, hè.
0: Ja.
1: Maar dus, 9 van de 10 kan ik niet luisteren, maar het zal een keer voorkomen dat Katrien een keer Hilde zal vervangen, zeker.
0: Dat kan altijd voorvallen. Ja.
1: Inderdaad.
0: Dus,
2: en dan kun je Katrien eens bellen.
0: En Katrien zal ook zaterdag aanwezig zijn soms een keer. Dus dat zal een beetje een...
1: Nee, maar Katrien die doet... Zoals je weet werkt Katrien... Katrien een dokter werkt bij mij in de leeftijd.
0: Ja.
1: En dus Katrien die doet ook heel veel voor schoondragen. Dus ik, ja.
0: Ja.
1: Dus,
0: Ja.
1: Af en toe, dus voor Katrien en Ambre, dus ook voor Rudy en Irene.
0: Dank u.
1: Voor Hilde Brameel uiteraard.
0: Ja, die is ook een beetje ziekjes, hè, Kevin?
1: Ook verkouden of...
0: Ja, ook griepachtig, ja. Hè, ja.
1: Nee, het is zo, maar ja... het is zo wat spierpijn en zo wat last van mijn keel en zo, maar ja. Onkruid voor jou niet.
0: Dat heb jij gezegd, hè.
1: Normaal gezien toch niet. voor Katrine, voor Hilde. Ook nog voor Tony van Beveren en Nancy uiteraard.
0: Ja.
1: En ook voor mijn twee maatjes uiteraard, Rudolf Stevens en Jeremy Cavalé.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: En dan ook voor zijn broer, hoe noemt zijn broer ook weer?
0: Franske.
1: Voor Franske, want die heeft dan juist gebeld.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Had ook mij vernoemd, dus ook voor hem. Ja, en dan ook voor alle mensen van Radio Memory uiteraard. Hè.
0: Ja.
1: En vergeet vooral ook de app, uiteraard. Heel belangrijk.
0: Ja, inderdaad.
1: Ah, ja, ook mijn tante, mijn onkel en mijn nicht niet te vergeten, uiteraard.
0: Ja.
1: Want die zit ook te luisteren, normaal gezien.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Oké.
2: Okay. Oké, okay, Kevin. En welk plaatje had jij graag willen horen, Kevin?
1: Laat eens zijn, kleine vogel. Ik zou zeggen, vergeet de app niet te downloaden, uiteraard. En natuurlijk ook, je kan ook kijken natuurlijk op eigen risico, uiteraard. Dat is altijd op eigen risico als je naar de muziek kijkt.
0: Ja, Irene, bij haar zie je enkel haar ruggen.
2: Daarom dat ik altijd hier kom zitten.
0: Zij wil altijd liever op die stoel zitten, daarmee ja. zie je haar gezicht niet, maar haar ruggen.
1: Dat is strategisch bekeken.
0: Ja, ja, natuurlijk. Ja, het is een deugeniet, hè, Kevin, pas op. Hè.
1: Ja, ja, inderdaad.
2: Oké, Kevin, jouw plaatje staat klaar. Dus ja. bedankt voor het bellen, Kevin.
1: Ja.
0: Ja, en jij mag ze aankondigen.
2: Je mag je plaatje aankondigen.
1: Oké. Ik ben er graag morgen terug bij hier bij Radio Memory in de ochtend. Met Rudy en...
0: Wendy?
2: Wendy? Nee, Wendy? Ik ben er niet.
0: Wendy. Morgen is het Wendy. Ja.
2: Ja, morgen is het Wendy.
0: Mijn vrouw Irene moet gaan werken.
1: Oké. Dus ik ben er morgen vroeg sowieso bij. Dus in de ochtend, ciao hier op Memory.
0: Ja.
1: En hier is een van mijn favorieten, want ik ben eigenlijk een grote fan van deze mevrouw eigenlijk. Want ik heb zo ooit gezegd dat zijn broer, dat ik heb tegen mij ooit al zo'n keer gezegd dat een lekker stuk is, maar, en ik moet dat nog altijd horen, dus bij deze. Maar ik ben dus wel groot afstand van deze mevrouw. Hier is Larissa, een kleine vogel.
0: Oké, hier is ze. Dag Kevin,
2: dag. Kevin, dag.
1: Allee, ja.
0: Dag.

0: Wie maakt komaf met opstijgend vocht? Home Solution. Wie maakt je kelder terug droog? Home Solution. Home Solution. Bekijkt ook samen met jou de ventilatieproblemen die op termijn zelfs kunnen leiden tot schimmelvorming. Onze adviseurs komen vrijblijvend bij u langs om de precieze situatie in kaart te brengen. Home Solution. Zonnestraat 67 9450 Haaltert. Met meer dan 30 jaar ervaring in vochtbestrijding, kelderdichting en ventilatie lost Home Solution uw vochtprobleem op met garantie. www.home-solution.be. Bel gratis 0800 26 004. Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
1: Radio Memory. Goedenavond.
2: En wij hebben weer iemand aan de lijn natuurlijk. We hebben een sloeber aan de lijn. Goedenavond.
3: Goedenavond, Ireentje.
4: Goedenavond, Rudolfke.
2: En ik krijg...
3: Goedenavond, Rudy.
2: Ik dacht het al. Ela, toch
4: ze zeggen
2: avond
4: altijd
2: kreeg.
4: Dames eerst.
3: Ladies first, man.
2: Ja.
3: Voilà. Goed zo. Alles goed daar?
2: Ja, zeker.
3: Wel, daar ben ik voor. Wel, hier ook dus. Ik ben terwijl ik aan het bellen ben, in mijn tuintje terwijl wat aan het wandelen. Zo krijg ik mijn voldoende stappetjes, hè.
2: Ah, ja. Hoeveel haal je er ook? 10.000 per dag?
3: Ik ga toch voor een 10.000 stappen per dag.
2: Oké, dan ben je goed bezig.
3: Dus die wil ik hebben, dus... kom Rudy, maar moet eerlijk zijn. We moeten wat beweging hebben. Dat is heel belangrijk, hè.
2: Dat is waar, ja.
4: Dat is belangrijk, ja.
2: De mens beweegt in feite een beetje te weinig.
3: In principe beweegt de mens een beetje te weinig. En ik zou zeggen, ik moet eerlijk zijn, met alle respect voor de mensen die op een bureau zitten.
2: Ja.
3: Die zitten veel te veel, hè.
2: Tuurlijk.
4: Ja, ik zie dat bij ons ook. Dus de mensen die op een bureau zitten, die hebben het moeilijk soms. En ze zijn dan een keer blij dat ze een keer mogen iemand komen helpen.
3: Ja. Dus, weet je wat ze dan moeten uitvinden eigenlijk in een bureau werken? Dat zou voor jongere mensen, dat we toch vooral... laat ons zeggen, zo een rechtstaande bureau.
2: Ja,
4: maar bij ons is dat zo. Dus een bureau is eigenlijk gemaakt op de hoogte, kan op de hoogte van de persoon zelf.
2: Wel, ik heb...
3: Oh, fantastisch.
4: Ja, die bureau kan iets hoger gezet worden en de persoon staat eigenlijk recht.
3: Ah wel, maar dat is toch tof, hè?
4: Ja, dat is zeker. Ja. Want onze basis is geen kleine, dus...
3: dat is ook nog een grote, zeg.
4: Ja, dus als ik bij hem ga staan, dan kan ik gewoon mijn kin op zijn tafel leggen.
2: Wel, ik heb ook altijd...
3: Je hebt een grote vent, hè?
4: Ja.
2: Ik heb ook altijd een grote werktafel gehad, Rudolf. Ik heb ook altijd elektrotoestellen gerepareerd en die tafel was ook altijd vrij hoog, ja.
3: Ah, dat is goed. Als ik nu eens een keer niet kapot heb, nu weet ik dat ook weer, al kan ik bij u terecht.
2: Maar tegenwoordig is dat veel... het is een wegwerpmaatschappij tegenwoordig. Sommige dingen, Rudolf, kan je niet meer openen, hè? Of het is stuk, hè?
3: Voilà, het is gemaakt eigenlijk in principe voor een beperkte duur.
2: Want
3: het mag niet lang meegaan.
2: Ja.
3: Het moet allemaal supersnel kapot gaan. Dus we zijn in dat stadium beland. Hè?
2: Ja, in dat stadium. Ja. In feite, men is zo mee het milieu begaan, Rudolf.
3: Ja.
2: Maar daar komt men niet tegenop.
3: Ja, voilà.
2: Dat snap ik dus ook niet, hè, want dat is ook milieubelastend. Hè?
3: Tuurlijk.
2: Wij hebben allerlei hersteld, hè. Dus dat ging zelfs over een koffiezetapparaat tot alles, hè. Alles wat dat je in je huis hebt,
3: Dus waar gaan we naartoe, hè?
2: Waar gaan we naartoe, ja.
3: En je ziet dat ook in de muziek met een AI, dus het is ongelooflijk wat je daar allemaal mee kunt.
2: Ja.
3: Ik zeg dat ook, als dat zo blijft, ik ben blij, de kinderen die nu geboren worden, we moeten eerlijk zijn, als dat zo blijft verder gaan, jongens, daar zijn geen zangers mee nodig. Ze kunnen het met de computer maken.
4: Eigenlijk wel, ja.
2: Dat is waar.
4: Eigenlijk wel, ja.
3: En correctie, dus ze kunnen ze zo hoog laten zingen als ze willen. De warmte van de stem, ze kunnen alles aanpassen. Dus er zit niks menselijkheid niet meer in, hè?
2: Nee.
4: Eigenlijk is dat geen muziek niet meer, hè?
3: In principe, dat zeg ik ook altijd, maar het gevoel van iemand kunnen ze er toch niet inleggen. Het blijft dus, nee. Het blijft ja, koud klinken. Het, hè?
2: Ja, dat klopt, ja.
3: Dus daarnet, dus, even tussendoor, ik zeg, dat moet toch eens zeggen, ik weet niet of het bij jullie al is, maar onze Kevin had net een nummer aangevraagd van Larissa.
2: Ja.
3: Maar even over Larissa, man, dat nieuw nummertje, dat is toch schoon, hè?
2: Ah, ja.
3: Van Het Sterrenlicht, met haar dochtertje.
2: Het Sterrenlicht, ik geloof dat...
3: Dat is haar nieuwe single, hè?
2: Ah, ik denk dat ik dat nog niet gehoord heb, ja.
3: Man, dat is echt, jong, daar krijg je de kippenvel van. Dat is zo mooi, hè.
2: Ja.
3: Echt waar. Echt. Dat wordt een kanjer.
2: Ja. Ja.
4: Ik denk dat we dat straks nog een keer gaan draaien.
2: Ah, ja. We kunnen het nog eens draaien, hè. Als we tijd hebben, gaan we het nog eens draaien.
3: Ja, echt. Het is een prachtig nummertje. Dus als Larissa dat moest horen, echt proficiat. Dat is een pareltje van een liedje.
2: Ja.
3: Dus, maar goed, wij gaan de groetjes overmaken. Ik ga het eerst en vooral doen aan onze Kevin, want die heb ik gehoord dus. En dan doe ik uiteraard ook de groeten aan jullie twee in de studio.
2: Dank je.
3: Ik doe de groetjes aan mijn kwebbeltje thuis, aan mijn vrouwke Anja, hè, die ook aan het meeluisteren is, aan mijn broer Frans, aan Tony en Nancy, aan ons Hilde doe ik ook de groeten, aan haar ventje doe ik de groetjes, en dan, ik zou zeggen, aan ons Katrien, die mogen we ook niet vergeten, Rozeke, ons Anneke, dus ik heb ze nog niet gehoord, dus ik zou zeggen, Anneke, de telefoon grijpen en bellen, want dat moet... Aan Liesje ook. Johan en Frida mag ik ook niet vergeten, want dat zijn ook toffe mensen.
2: Ja, zeker.
3: Ik heb ze nog nooit niet ontmoet, maar hij komt super tof over op de radio.
2: Ja, en ik ben blij dat ik hem hier ook hoor op de radio.
3: Ja.
2: Dat moet ik wel zeggen, want met Johan en Frida, dus we hebben altijd een heel goed contact gehad. Dus, ja.
3: Ik vind dat echt een toffe kerel.
2: Ja.
3: Hij weet altijd goede liedjes uit te kiezen. Voilà, hij zegt de tijd is buiten. Ja.
2: Het is een open encyclopedie.
3: Het is echt een krak, maar hij kiest altijd hele goede platen. En verrassende platen, dat je zegt, godverdorie, hè.
2: Of plaatjes die vergeten zijn soms, dat
3: die
2: hij zegt.
3: Voilà. En dan doe ik, laat ons zeggen, ik doe de groeten verder aan alle luisteraars. Zo kan ik niemand niet vergeten. Ja. Ik wens iedereen een fantastisch mooi weekend toe. En ik hoop morgen heel veel mensen te zien dus op ons festijn. Dus dat is een kroksje of een spaghetti komen eten. Hè?
2: Ja.
3: Wij zijn er dus ook bij. En dan doe ik ook nog de groeten natuurlijk. Mijn maat mag niet vergeten, de Jeremy. Hè?
2: Nee, natuurlijk niet. Hè?
3: Maar dat heb ik expres een beetje laat gedaan.
2: Als
3: iemand luisteren is, dan denk ik... Godverdomme, dat zal mij toch niet vergeten.
2: je was hem al aan het treiten. Ja.
3: Dat doe ik heel graag. Hij doet ook niet liever. Dus doen we dat ook, Rudy. Snap je?
4: Allebei het plaaggeesten.
2: Zouden we dat plaatje ook naar van achter schuiven dan?
3: Een beetje opschuiven.
2: Het laatste plaatje.
3: Het laatste plaatje, ja.
2: En dan zo een beetje een afkappen, zo, hè?
4: Nee, niet doen.
3: Maar het nummer doet het echt ontzettend goed. Ik heb de cijfers gezien op Spotify, dus... En ik zeg chapeau, want dat zijn artiesten die op tv komen en die dat niet halen. Jeremy zit met zijn Franstalig nummer al... om en bij de 8000, hè?
2: Ja, dat is
3: 8000
2: top.
3: Keer gestreamd, dat is zomaar niks, hè, man.
2: En binnenkort op tv, dan komt dat ook in orde.
3: Voilà, dan komt dat er nog eens bij.
2: Dan komt er nog eens bij,
4: en dan komt dat komt neer binnen in de studio en dan kunnen we allemaal een handtekening vragen aan de Jeremy.
3: We zijn twee klonen, maar we blijven alle twee heel eenvoudig. Want Jeremy, zowel Jeremy als ik, wij weten ook heel goed... dat het dankzij de mensen is dat ons nummer aanslaat.
2: Tuurlijk.
3: Want als je de mensen niet hebt, wordt het niks. Dan moet je opnemen wat je wilt.
2: Ja, dat is waar.
4: Dat klopt, ja.
3: Dat moet je nooit vergeten. Dus het zijn altijd de mensen die dus onze muziek proeven.
2: Ja.
3: En als die zeggen, we moeten het niet, dan maak dan maar muziek en het wordt niet gevraagd. Hè?
4: Ja, zeker. Ja, dat is waar.
3: Dus nooit vergeten, zeg ik altijd, tegenover jongere artiesten nooit vergeten dankzij wie je het succes hebt.
2: Ja, de artiesten zijn in feite, ja, je mag goede muziek brengen, maar ze moeten het accepteren, ze moeten het willen horen.
3: Als
2: ze
3: het niet accepteren, ja, dan wordt het gewoon niks.
2: Ja,
3: hè?
2: Ja nee, dat is juist.
3: Dus, en daarom, kom, en ik doe het ook ontzettend graag, Rudy, maar daarom zeg ik ook altijd, ik maak altijd heel graag tijd voor de mensen.
2: Ja, natuurlijk. Dan moet je als...
3: Een babbel met de fans, dat is altijd tof, dus...
2: Dat moet zeker en vast kunnen, ja. Als zanger, dat is een feit.
3: Ah, wat me dat goed vindt. Maar ik hoop dus dat ze snel gaan bellen. Ik ga nog gezellig in mijn tuin meegenieten van de liedjes en die eraan komen.
2: Prima.
3: En ik wens iedereen nog een super fijne en leuke avond toe. En voor de mensen die morgen naar de spaghetti of crocs gekomen eten, wel, ik hoop jullie daar heel, heel talrijk te mogen ontmoeten.
2: Oké, voilà, kijk. Ze kunnen u daar live zien, hè.
3: Voilà.
4: En misschien...
3: Wij komen dus... En ze kunnen dingen ook zien, want hij komt ook...
2: En de Jeremy.
4: Misschien hij live een optreden geven, hè.
2: Dat zou er nog moeten aan ontbreken, hè, dat die niet komt.
3: Die komen morgen ook naar daar.
2: Ja.
4: Oké.
2: Prima.
3: Okay. Zeg, Ireneke en Rudy...
2: Ja, Rudolf.
3: Tot morgen en nog een fijne avond.
2: Tot morgen. Hè. Bedankt voor het bellen, hè.
3: Oké. Salutjes.
2: Salutjes.
4: Bye-bye.
2: Dag. En wij gaan het plaatje draaien dat onze Rudolf gevraagd heeft. Deze van Jeremy Casalet en Sifflet sur la colline.

0: En dit gebeurt veel dat men dat doet. Elke dag opnieuw, bla bla bla bla. En dit was een mooi nummertje van onze Anne Christie. En voilà, we zijn weer zover. Je hoort het weer, hè? Het muziekje is er terug. Dat betekent natuurlijk dat wij iemand aan de lijn hebben. Hallo?
1: Goedenavond, Irene. Goedenavond, Rudy.
0: Goedenavond, Anneke.
2: Goedenavond, Anneke.
1: Ik ga een keer de groetjes doen, hè.
0: Ja,
2: zeg een keer, hè, Anneke.
1: Eerst een keer aan dat kwebbeltje. En ik heb wat er kwebbel zegt. Onze Rudolf. Ja. Nee, mateke.
0: Ja.
1: En dan met Anja, ja. Rozeke. Nou, wil ik het direct zeggen, want anders moet ik het weer vergeten.
0: Ja, ja.
1: Aan onze Franske met zijn vrouw. Aan Hilde. Aan ja. Jullie.
2: Dank je.
0: Dank u.
1: En aan onze Jeremy, hè.
0: Ah, ja,
1: dat mag ik niet vergeten. Zeker dat we nog eens listen zitten, dat maat ik hem. En ons Liesje, hè. Ons Liesje.
0: Ah, ja, ja.
1: En,
0: ja.
1: En ons Katrien met mijn Sturmbink.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Met een Erik, hè.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, ja. Ah, ja, hè.
0: Ja. Ja, binnenkort komt ze ons ook vervoegen, hè.
1: Ja, ja, zeker weten.
0: Dus ja, ja, dat gaat hier een strafteam worden, hè.
2: Allemaal vrouwen.
0: Ja. Zeg, er zitten hier allemaal vrouwen in dat team, hè. Zeg, amai.
1: Jawel, ik heb een groot gelijk, joh.
0: Jawel. Ja, maar dat is waar. Ik vind dat wel leuk.
1: Maar ja, ja, dat is super gewoon.
0: Ik vind dat leuk, hè. Dat is niet alleen de mannenwereld, hè. Ik vind dat moet kunnen, hè. Dat is ook, ja, de vrouwen kunnen dat even goed, hè.
1: Maar ja, dat is zeker.
0: Kijk jij maar op andere radio's, hè? Dus ja, waarom maar, niet?
1: Ah ja, voilà. En ons Katrientje is ook een topper, hè?
0: Ja, ja, ja.
2: Dat is zeker, ja. Dat
0: tuurlijk,
2: is zeker.
0: Tuurlijk. Hier zijn alleen maar toppers, hè?
1: Voilà. Gisteren.
0: Voilà, voilà.
1: Het is ermee dat we zo graag luisteren, hè?
0: Ah, wel, ja, voilà. Juist daarmee, hè?
1: Ah, voilà.
0: En wij doen het heel graag, hè. Want je moet het, graag,
1: ja.
0: Je moet het graag doen, hè.
1: Maar je straalt het af.
2: Dat is de bedoeling, ja. Hè.
0: Ah, wel.
2: Dat is de bedoeling.
0: Hilde had het mij gevraagd. En ja, ze moet het mij maar één keer vragen, hè. En ik doe het, hè.
2: En ik moet maar volgen.
0: En zij moet volgen, hè.
1: Ah ja, voilà, voilà. Hier Eineke.
0: Voilà, voilà.
1: Heeft onze Rudy dan altijd een broek aan, waarschijnlijk?
2: Ja, ja,
0: soms,
2: ja.
0: Soms.
2: No. Nee, meestal heeft hij de broek aan.
1: Ah, maar jongen, jongen, jongen, jongen. Het is niet omdat hij klein bent dat je moet laten doen.
2: Maar, ja, maar Anneke, dat doe ik niet.
0: Anneke,
2: nee, dat doe ik
0: ze
2: niet.
0: Ze zegt er niet bij dat maar een korte broek is.
1: Ah! Dus ja, ja. Meer dat ze vliegen aan uw voeten hangen.
0: Ja, ja, ja, inderdaad.
2: Ja, maar ja. Zeg, Rudy, maar als ik nu ga zeggen dat het een korte broek is, dan gaan alle dames kijken naar uw benen.
0: Ja, ja, ja.
1: Ah, ja.
0: En daarom,
1: ja.
2: En dat gaat niet. Ja.
0: Daarom zit ik liever langs deze zijde.
2: Ja, ja,
0: dan stop ik mijn benen onder tafel. Hè.
1: Ja, ja, maar we willen wel naar benen ook een keer deze.
0: Ja, ik kan me voorstellen. Maar dan moet dat geschoren zijn, hè.
1: Ah ja.
2: Waarom?
0: Zo glad als een paling.
1: Ja. Maar dat moet ook niet. Want nee? Dat moet dat ook niet. Je zijt wie dat je zijt.
0: Ja, voilà, natuurlijk.
2: Dat is het, ja.
1: Ah, ja. Voilà.
0: Voilà, laten we dat daar maar op staan, hè, dan.
1: Ja, voilà. Een goed idee.
0: Ja.
2: Oké, Anneke. En welk plaatje had jij graag gehoord?
1: After All met If You Need Me.
0: Oh, dat is zo'n prachtig nummer.
2: Heb jij mij nodig, Anneke?
1: Ja, altijd.
0: Ja. Kom jij ook naar de spaghetti, Anneke?
1: Maar nee, ik heb geen noto.
0: Ah,
1: maar
0: ja, ja, oké, okay, ja, juist. Ja, ja.
1: Mijn grote probleem is heel graag.
0: Ja, ja, de spaghetti zou niet het probleem zijn of de krok, maar het is de auto.
1: Ja, voilà, ja, ja. Dat is. En ik zeg het mensen van hier, ja, beter dat zelfs de radio niet kennen, ik kan dat zo zeggen.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja, maar dat je moet dat daar een beetje bekend maken, hè, Anneke?
1: Ja, maar ja, dat doe ik hier niet anders, hè. Ik zit hier altijd boot niet mee, maar...
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Altijd met je vlagsken of zo.
1: Ja, vragen van buren. Amai, welke radio is dat? Ik denk, moet een mannetje lusteren.
0: Dat zal wel.
2: Ja, het is zo de reclame die tot bij de mensen komen.
1: Maar ja, als dat goed weer is, geeft mooi boog. En dan is dat altijd met aan muziek. Hè.
0: Ja.
2: Maar terwijl kunnen ze meeluisteren, hè?
1: Ah, maar natuurlijk, dat is de bedoeling, hè?
2: En dan moeten ze zoeken naar die radio en zo. Ja.
1: Ah ja, want ze vinden dat hij niet, hè? Nee, dan zeg je dat hij.
2: Maar ik heb het is zo dat het moet doen, hè?
1: Ah, maar ja, maar het is dat zo, want.
2: Ja.
1: Dat is een dat ik vind niet meer voordelijk, hè? Zo. Maar een gebuur dat luistert toch al, dat weet ik.
0: Okay. Ja, je hebt toch al ene kunnen strikken.
1: Ja, maar ja, dat doe ik in zijn garage. Dat doe ik. Dan roep ik een keer. Helemaal. Zeg, dat is wel mooi.
0: Ja.
1: Ja, moet dan ook een keer kunnen plagen, hè.
0: Ja, natuurlijk.
2: Oké, Anneke. Je plaatje staat klaar voor te draaien.
1: Oké, nog een fijne avond.
0: En veel
1: succes voor morgen, zou ik zeggen.
2: Oké, dat kan zeker niet mankeren.
0: Dat zal wel in orde komen, denk ik. Dus. Oké.
1: Voilà,
0: bedankt voor het bellen. En wij gaan je nummertje draaien.
1: Dada.
0: Dus deze werd aangevraagd. After all, and if you need me.

0: te vieren? Bij ons vind je altijd een briljant idee. En dat mag je letterlijk nemen. Want Juwelen Danny de Rover heeft uurwerken en juwelen in zilver en goud voor elke gelegenheid. Of om gewoon jezelf eens lekker te verwennen. Juwelen de Rover, schitterend in elk detail. Ook voor alle herstellingen kan je bij ons terecht. Ontdek onze website juwelenderover.be, volg onze Facebookpagina of bezoek onze totaal vernieuwde zaak in de Opstalstraat 33 in Velzeke. Je bent er welkom op dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur. Juwelen Danny de Rover, dat zijn uurwerken en juwelen waar muziek in zit.
1: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninoven. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goedenavond. Radio Memory.
2: De beste muziek.

0: En dit was Dead or Alive. And You Spin Me Around.
1: Van 18 uur tot 20 uur de muziekdoos. Met Irijn Verhulst en Rudy de Grote.
2: En ons volgend nummertje, dat werd aangevraagd, hè?
0: Door Daniel. En hij zegt tegen mij, je mag een keer een rocknummertje draaien.
2: Ja.
0: En hij vroeg deze van Alice Cooper.
2: En Poisson. Of,
0: ja, Poison.
2: Poison is dat. Ja, Poison. Ja, zo moet je het zeggen. En onze Daniel die deelde ook mee dat hij straks om 8 uur niet kan bij zijn.
0: Nee.
2: Wegens het eetfestijn waarschijnlijk.
0: Te druk.
2: Dus te druk. Voilà. Dus tussen 8 en 10 geen rock. Dus
0: nee.
2: Rocken wij een beetje.

0: Alice Cooper was dit en Poison. En vergeet niet, ja, straks onze Daniel kan niet aanwezig zijn. Dus zal het natuurlijk een beetje non-stop zijn. Ik ben er morgen terug van 10 tot 12 natuurlijk met ons Wendy in uw vraag wij draaien. Dan kan u ook nog verzoekjes
1: aanvragen.
0: Ja. Oké, dan zit het er voor ons op hè, voor
1: ja,
0: vandaag.
1: Ja, zeker. Dus alleszins iedereen bedankt voor te bellen. En jullie krijgen van ons nog één nummertje.
0: Ja.
1: En dat is eentje van Bart Kuil en Zanzibar. Dus ik zou zeggen, maak er nog een fijne avond van.
0: Fijne avond.
1: En veel luisterplezier natuurlijk met nog de volgende collega's. Of weer morgen.
0: En weet, mijn logo is hou van elkaar zoals ik van jullie hou. Bye bye. Tot de volgende.
1: Tot de volgende.

het Universitair Ziekenhuis Antwerpen zal de twee landgenoten opvangen die aan boord zijn van het cruiseschip Hondius. Dat meldt de FOD Volksgezondheid. Het UZA zal de twee medisch evalueren en onderzoeken op eventuele symptomen van het hantavirus. Zo gauw het kan, mogen ze dan naar huis, waar departement zorg hen de eerste weken nauw zal opvolgen. De repatriëring zou eerstdaags plaatsvinden. De gijzeling in een bankfiliaal in Sint-Zich in Duitsland is voorbij. De gijzelaars, onder wie de chauffeur van een geldtransport, bleven ongedeerd. Toen de politie er na enkele uren niet in slaagde contact te maken met de gijzelnemers en het kantoor binnendrong, bleken de daders al gevlucht. Er is intussen een klopjacht opgestart. Het is onduidelijk of de daders iets hebben buitgemaakt. De leiders van een Chinese bende vrouwenhandelaars zijn door de rechter in Brussel veroordeeld tot 5 jaar cel, waarvan de helft met uitstel. De overige leden kregen nog mildere straffen. De bende opereerde vanuit Brussel en dwong

0: met de spurters Groves en Groenewegen als voornaamste slachtoffers. Dries van Gestel was beste Belg op een 10e plaats in de spurt. Manier draagt morgen als eerste de roze trui. Afwisselend zon en stapelwolken bij maxima tot 19 graden. Vannacht lokaal kans op wat nevel, dan tot 10 graden. Maar morgen wordt een zonnige en zachte zaterdag. Het kwik klimt dan naar 22 graden.
1: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie: Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show? Dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of Ambi koppelteken Bjorn @outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
2: KFC MZ Tollenbeek nodigt u van harte uit op hun spaghetti en croque monsieur avond. Zaterdag 16 mei aanstaande, vanaf 6 uur 's avonds. De spaghetti en croque monsieur avond van KFC MZ Tollenbeek. In zaal Willem Tell in Tollenbeek. Zaterdag 16 mei, vanaf 6 uur.

Wie maakt komaf met opstijgend vocht? Home Solution. Wie maakt je kelder terug droog? Home Solution. Home Solution. Bekijk ook samen met jou de ventilatieproblemen die op termijn zelfs kunnen leiden tot schimmelvorming. Onze adviseurs komen vrijblijvend bij u langs om de precieze situatie in kaart te brengen. Home Solution. Zonnestraat 67 9450 Haaltert. Met meer dan 30 jaar ervaring in vochtbestrijding.

0: Bel de gratis 0800 26 004.
1: Iedereen weet het.
0: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.
1: En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
2: Radio Memory. Goeie avond.

0: te vieren? Bij ons vind je altijd een briljant idee. En dat mag je letterlijk nemen. Want Juwelen Danny de Rover heeft uurwerken en juwelen in zilver en goud voor elke gelegenheid. Of om gewoon jezelf eens lekker te verwennen. Juwelen de Rover, schitterend in elk detail. Ook voor alle herstellingen kan je bij ons terecht. Ontdek onze website juwelenderover.be, volg onze Facebookpagina of bezoek onze totaal vernieuwde zaak in de Opstalstraat 33 in Velzeke. Je bent er welkom op dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur. Juwelen Danny de Rover, dat zijn uurwerken en juwelen waar muziek in zit.
1: Ja, die onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck, daarvan wordt meestal gezegd, vakmanschap is meesterschap. Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in Vollezeelen, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvk.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen. Het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
2: Hij is er.
3: De Radio Memory app.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory app.
4: De Radio Memory app voor iPhone en Android.
5: Dit is Radio Memory.
0: Goeie avond.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in Varkensvlees stellen voor de 15e editie van Slagerfeest Tofste Feest. Met onder meer Sam Goris, Willy Sommers, Christophe en Louis Lyon. Op zaterdag 21 november in Puurs Evenementenhal. Info 0476 885 654 of slagerfeesttofstefeest.be. VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen. Met de steun

0: Radio Memory nodigt u uit voor hun allereerste krok- en spaghettifestijn à volonté.
1: Op zaterdag 9 mei van 4 's middags tot 10 's avonds. In zaal Willem Tell, Hernestraat 5 in Tollenbeek, Pajottengem.
0: Geniet van heerlijke kroks, dampende spaghetti en een lekker voorgerecht. En dat allemaal voor slechts €16.
1: Liever afhalen? Dat kan. Breng gewoon je eigen middelen mee.
0: Reserveer vandaag nog via info@radiomemory.be of bel Hilde op 0495 55 30 44.
1: Kun je er niet bij zijn of twijfel je nog? Steun Radio Memory dan met een waardekaart van €5. Die kan u ook gebruiken aan de kassa. Radio Memory rekent op u.
0: U komt toch ook?
2: Iets te vieren? Bij ons vind je altijd een briljant idee. En dat mag je letterlijk nemen. Want Juwelen Danny de Rover heeft uurwerken en juwelen in zilver en goud voor elke gelegenheid. Of om gewoon jezelf eens lekker te verwennen. Juwelen de Rover, schitterend in elk detail. Ook voor alle herstellingen kan je bij ons terecht. Ontdek onze website juwelenderover.be, volg onze Facebookpagina of bezoek onze totaal vernieuwde zaak in de Opstalstraat 33 in Velzeke. Je bent er welkom op dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur. Juwelen Danny de Rover, dat zijn uurwerken en juwelen waar muziek in zit.
3: Radio Memory.
4: Goeie avond.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Radio Memory nodigt u uit voor hun allereerste krok- en spaghettifestijn à volonté.
2: Op zaterdag 9 mei van 4 's middags tot 10 's avonds. In zaal Willem Tell, Hernestraat 5 in Tollenbeek, Pajottegem.
1: Geniet van heerlijke kroks, dampende spaghetti en een lekker voorgerecht. En dat allemaal voor slechts €16.
2: Liever afhalen? Dat kan. Breng gewoon je eigen middelen mee.
1: Reserveer vandaag nog via info@radiomemory.be of bel Hilde op 0495 55 30 44.
2: Kun je er niet bij zijn of twijfel je nog? Steun Radio Memory dan met een waardekaart van €5. Die kan u ook gebruiken aan de kassa. Radio Memory rekent op u.
1: U komt toch ook?
3: Dit is Radio Memory.
4: Goeie avond.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: uur met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek
1: hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

deserts of Sudan and the gardens of Japan. From Milan

Tiger Bay, on the road to Mandalay, from Bombay.

0: die grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.